0: Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte. Daar hebben zijn een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen zo'n cadeau. Jette heeft de pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Het Radio 10 weer door weer online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mens en natuur steeds meer gevaar lopen. En er is afgelopen avond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het Radio 10 weer door weer online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het Radio 10 weer door weer online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
2: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Oranje met Ferkel Sharky en de Goo Goo Dolls zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van telecomprovider Odido. Dat meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was. En hij sprak goed Nederlands. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. En in Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Het dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En dan het radioteam weer. Eerst bewolkt, daarna overal zon. Het eerst in het zuiden en het wordt 21 tot 29 graden.
2: En dan het radioteam verkeer. Goedemorgen. Er is 1 vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. 7 minuten.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
5: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Miracle Sharkey uit Noord-Ierland. Muziek maken doet hij niet meer, maar hij is tegenwoordig wel de voorzitter van de lokale vliegvisvereniging.
1: Vliegvis?
0: Ja, ja, je moet wat, hè, natuurlijk.
1: Ik ga die grap niet meer maken, hoor, Goodhart.
0: Van in herhalen.
2: Gisteravond de avond van je leven. Jij was bij het muziekfeest op het plein. Leg even uit wat dat is.
1: Nou, muziekfeest, nou, dat deed me heel erg denken. Nou, trouwens, dat is gewoon eigenlijk gewoon hetzelfde. Dat is wat vroeger Veronica Nederland Muziekland was.
2: Oh ja, ja, ja. Met allemaal Nederlandse artiesten. Ja,
1: back in the days. Ja. En dus ja, ik, maar weet je, ik ben er al zo lang uit. Dat voor mij was het gewoon weer een soort déjà vu. Alsof de tijd had stilgestaan.
2: Hey, en er staat dus zo'n heel groot podium midden in de stad. Dat was dit keer in Zwolle. En daar staan allemaal mensen op de plein.
1: Helemaal packed was het. Helemaal
2: bom en bomvol. Maar vertel even, neem ons mee. Want ik wil dit horen. Hoe
1: nou, het was
2: dit?
1: In die mooie, prachtige kerk in Zwolle. Ben je er wel eens geweest? Het is echt een krankzinnig mooie kerk.
2: Oké.
1: En die was helemaal ingericht. Normaal begint de kerk te branden als ik binnenloop. Maar dit keer niet. Maar dat was helemaal ingericht als kleedkamer, visagie. Maar wat ik wel leuk vond, ik zag iedereen weer terug, waar ik dus jarenlang mee gewerkt heb. Van de cameramensen tot opnameleiders, tot mensen achter de schermen. Maar ook mijn oude visagisten.
2: Vond je het leuk om iedereen weer te zien? Om weer in zo'n setting te zitten?
1: Ik vond het op zich heel erg leuk. Maar het merendeel van die mensen ken ik natuurlijk allemaal niet. Want dat zijn allemaal mensen die gewoon, waarvan ik denk, ja, sorry, maar ik
2: ja, maar jij bent natuurlijk ook een beetje een oud bakje.
0: Ja, ik bedoel je de andere artiesten?
2: Ja,
1: ik ken het merendeel niet. Nou, Rutger van Barneveld, die heb ik meegekregen. Dat was een paar jaar geleden. Die was al. Dat vond ik hartstikke leuk. Die jongen die heeft nu een enorme hit met de zon in de zakken.
2: Oh ja, ja. Ja.
1: En dat jongen van Cheerio, nou, daar kan je niet omheen, om heel eerlijk te wezen.
0: Ja.
1: Kogeltje. Ja, valt me zo op dat al die jongens zo dik. Ja, niet omdat ik nu
2: maar
1: zo afgevallen
2: ben. Maar dat komt omdat jij nou, dat zo iedereen bent.
1: Iedereen was in shock. Ik vond het wel leuk om rond te lopen zo voorheen.
2: Hey, maar dat is toch lekker, hoor, dat je dat gevoel krijgt.
1: Ik had een extra strak shirt aangetrokken. Ik denk, als ik René Vroeger tegenkom, zo van, eat your heart out.
2: Nee. Maar die heb je niet gezien.
1: Nee, maar luister, wij zaten in godzijdank aan het begin van het programma. Dus wij waren om 19:53. Ik zat 19:59 in de auto.
2: Ook een lui artiest.
1: Ongelooflijk. Maar het was wel heel leuk om mee te maken.
2: Oké, oké.
0: En wanneer kunnen we het zien? Wordt het uitgezonden?
1: Nee. Ik hoop het. Nee, het blijft op de plank.
2: In het najaar.
1: Nee, volgens mij in augustus wordt het uitgezonden.
2: Oké, nou, hartstikke leuk.
1: Ja. Ja. Hey, en we hebben feit of fabel, hè? En het is de beurt aan de vrouwtje.
2: Ja, ik ga een verhaal vertellen over een ijshockeywedstrijd.
1: Oh.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Oh, ja, met alles. Dat heb je al een keer verteld.
2: Nee, je lult nu uit je nek. Je zit mij gek te maken.
0: Nee, ik wil het weten.
2: Nee, het gaat niet over een puk. Nee.

0: Dit doet me zo denken aan de tijd van Wijen Pijpen. Echt zo leuk.
1: Ja.
2: De Bee Gees.
3: Ja, absoluut.
0: Hey, elke dag een verhaal dus. Hè. Morgen is onze allerlaatste uitzending.
1: Dan doe jij hem, hè?
0: Dan ga ik hem doen, ja. En je kunt mee voorspellen nog één keertje. En dan kun je die afschuwelijke Radio 10 dopperding... Oh nee, dat is niet...
1: Nee, dat is een collector's item.
0: Nee, maar we krijgen een berichtje. Iemand had hem gekregen en zegt van... hij is wel lelijk, maar dat ben ik ook. Maar goed, daar kun je meespelen. En dan kun je raden of het verhaal waar of niet waar is. Ja. En dit keer gaat het verhaal over ijshockey.
1: Ja, nou ja, dit verhaal speelt zich af in 2009.
0: Okay.
1: Ik was net een paar maanden moeder. 3 maanden was ik... daarvoor was ik bevallen van Emma. Dus ik was nog... ik was toch echt nog niet... Stevig. En ook nog vol hormonen en zo. En toch vond ik het nodig om mee te gaan doen met een... hoe noem je dat? Het is een ijshockeywedstrijd, maar tussen van prestatoren van RTL.
3: Oké.
4: Okay. Oh. Dus ijshockey with the stars.
1: Ijshockey with the stars.
4: Zoiets.
1: Maar dan was het niet op tv, maar dit was dan gewoon zo'n georganiseerde ijshockeywedstrijd. Alleen maar mannen deden er mee en RTL belde mij van... ja, wil jij meedoen? Nou, ik vond het nodig om dat te doen. God weet waarom, maar ik dacht, ja, stoer, dat ga ik lekker doen. 3 maanden nadat ik bevallen was. Yes. Dus ik kwam daar aan en ik moest ook echt gewoon zo'n heel ijshockeypak aan. Ja. Nou, ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien, maar dat is met van die schoudervullingen en van die beenbeschermers en helm op. Nou, ik schrok me echt kapot toen ik dat zag. Ik had totaal niet verwacht, heel dom hoor, maar ik had me daar helemaal niet in ingeleefd.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik ga die wedstrijd doen en we gaan...
0: Maar kon je wel ijshockey schaatsen?
1: Ik had net meegedaan, dat was het ook nog. Ik had net meegedaan met Dancing on Ice.
0: Ja,
1: dus ik had gekunstschaatst.
0: Okay.
1: Dus ik dacht, nou, dit varkentje ga ik eens even wassen. Het is een beetje hetzelfde, dacht ik.
0: Ja.
1: Niet wetende, of tenminste, maar niet beseft... dat die schaatsen heel anders zijn. Want er zitten niet van die puntjes vooraan.
0: Ja, om af te remmen.
1: Om af te remmen. En dat, zo had ik het geleerd.
0: Ja.
1: En deze schaatsen zijn dus helemaal rond. Dus wij gingen op een gegeven moment dus in dat hele pak... waggelde ik die arena in.
0: Ja.
1: En ik ging die wedstrijd schaatsen. 5 minuten waren we bezig. En ik ging zo hard op mijn muil... doordat ik dus niet kon remmen... dat ik gewoon mijn kuitbeen helemaal doormidden heb gebroken.
0: Nee.
1: Maar echt, het wel. Ik was ook zo. Oh, ik weet het nog. Want mijn ex. Verschrikkelijk. Die zat dus te kijken met mijn kind op zijn arm. En ik was dus echt net moeder geworden. Dus dit was natuurlijk het ergste wat er kon gebeuren. Ik naar het ziekenhuis, mijn kuitbeen doorgebroken. Ik heb een foto gezien. Het was gewoon een snee of een breuk helemaal door het been heen. Dus ik heb maandenlang met een gebroken been Emma de trap op moeten zitten. Zittend met Emma. Nou, dit is mijn feit.
0: Is dit echt gebeurd? Heeft vrouwtje haar Dirk kuitbeen gebroken? En, je kunt meespelen. Stuur een berichtje naar de app van Radio 10. Bel 0909 300 1010. En dan draaien wij een...

0: opvallen was, maar aan een ijshockeywedstrijd meedeed van RTL 4. Daarbij brak ze haar kuitbeen. Is dit verhaal een feit of een fabel, Hannelore?
1: Ik hoop zo dat het een fabel is, maar ik denk dat het een feit is. Ik snap het wel, je bent net moeder geworden, je wil je bewijzen. Je denkt, ik ben sterk, ik kan dit. Huppatee, niet zeiken, gewoon dat ijs op. En dat liep helemaal verkeerd af. Ik denk dat het een feit is.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, Jan-Paul?
2: Dit is dus niet uitgezonden, die hele wedstrijd.
3: Nee.
2: Was het voor het goede doel of zo?
0: Dat weet ik niet.
3: Nee, volgens mij het was absoluut niet voor het goede doel.
2: Nee, voor de gein.
3: Het was gewoon voor de gein. Okay. En ik voelde gewoon dat ik moest doen.
2: Dat stond eigenlijk niet zoveel op het spel. Nee, ik denk niet dat dit waar is. Dat is onverantwoordelijk voor jou om dat te doen. Ja. Schat jou niet zo in.
0: Mm. Nee. Okay. Nou ja, ik ken Vrouwtje langer dan vandaag. En dat is de grootste kluns die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. En dat ga ik je één kleine anekdote vertellen. Want jaren geleden was er mijn gast in mijn programma met Gordon's Angels. En we lopen in een villa. En beneden was er een soort zwembadruimte. En ze zegt, oh, wat een beeldschone ruimte. En ze loopt zo over het dek heen van een jacuzzi. En ze stort zo in het water. Ik heb daar nou zeker anderhalf uur om gelachen.
3: Ja, jij bleef daarin. Ik stond dan met mijn middel in het water. Ja, rok, alles, schoenen.
0: Maar ik geloof dit. Ja, ik heb dat natuurlijk niet meegekregen, heel eerlijk in de pers. Maar ik geloof dit. Dus we gaan het vragen aan Niels. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey.
3: Hey Niels.
0: Hey. Wat denk jij van het verhaal van Vrouwtje?
4: Ik denk dat het een feit is.
0: Ja?
4: Ja.
0: Heb je gegoogeld?
4: Denk wel. Ja, ik heb het ook gegoogeld.
0: Echt? Ja. Nee.
3: Is het ergens te vinden dan?
4: Ja, dat was toch wel wat te vinden van jou. Dat jij in ieder geval iets bij ijshockey gedaan had.
0: Ja, nee,
4: ik had gewoon eens even gegoogeld.
0: Dat waren de foto's van de Playboy, hoor.
3: Nou, daar had ik iets minder aan.
4: Nou, goed.
0: Nou, we gaan het horen. Vrouwtje,
3: Het verhaal dat ik in 2009, vlak na de bevalling van Emma, 3 maanden... daarna mijn been heb gebroken, mijn kuitbreen heb gebroken met ijshockey, is waar. Het is een feit. Gefeliciteerd Niels. Ja, jij wint die Radio 10 Dokker drinkfles. Ja, en het is waar. Ik heb inderdaad daarna nog maandenlang, 8 weken of zo, moest ik in het gips. Moest ik Emma zittend de trap optillen.
0: Oh, wat ellende. Ja. Je hebt je benen heel lang niet uit elkaar gekregen.
3: daar was ik inderdaad niet echt mee bezig op dat moment.
0: Okay. Niels, dankjewel Niels.
3: Dankjewel
0: trouwens.
3: Niels.
4: Bye-bye. Ja, graag gedaan. Hoi.
0: De hoogtepunten uit het nieuws zijn één van de hoogtepunten.
3: Ik moet dit nog even wegslikken.
1: Oké. In het nieuws zometeen hoor je in welke stad de meeste werknemers een burn-out krijgen.

0: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. Brian Adams, hoor je in Heaven.
1: Feit of fabel?
2: Ja, zojuist vertelde Frankje haar allerlaatste feit of fabel. Want morgen stoppen we ermee met dit programma. Ze vertelde een verhaal dat ze net

0: 10. Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: 2,70. Lidl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
12: vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
15: Een goed begin van je dag, de Radio 10 Ochtendshow met zometeen Take That en ook Sister Sledge. Je hoort ze zometeen, maar eerst.
16: Ja, het Radio 10 weer. En als ik zo naar buiten kijk, is het een strak blauwe lucht. Maar hier staat dat de dag eerst bewolkt start. Nou, dat zeiden ze gisteren ook. En het is ook gebleven. Maar vandaag schijnt het dus ook zonnig te worden. En de temperatuur ligt tussen de 21 en 29 graden.
15: Nou, ik vond het net nog wel aardig mistig, moet ik zeggen, een uurtje geleden.
17: Ah, dat trekt, hoofd. Die mist trekt, trekt vast allemaal
15: in mijn hoofd, ja.
17: Radio 10 verkeer dan. Er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Empel 16 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam 16 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 14 minuten.
15: 4 minuten over half 7. Gordon en Vrouwtje en ochtendshow van 10. En Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
18: Het Amerikaanse leger zegt bij nieuwe aanvallen op Iran 90 militaire doelen te hebben geraakt. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met Jette zijn naam erin gegraveerd. En er zat ook een doosje bij met kogels. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade.
16: Oh, wat een raar cadeau. Lachelijk cadeau.
18: Ja.
16: Maar sowieso, die Erdogan is toch een doodenge vent ook.
17: Nou, pas maar op, want je komt nergens meer naar binnen als je naar Turkije wil.
16: Ja, nee, goed. Ik vind dat zo'n land ook tot de Europese Unie wil toetreden. En met al die homorechten die geschonden worden. En dat schijnt echt heel heftig.
17: En dan zo'n cadeau, ik vind het wel.
18: Hij heeft het aan veel regeringsleiders gegeven.
17: Nou, dat was ook aan de Britse premier. Is dit alleen bij Jette? Okay.
18: Nee, aan verschillende.
16: Een pistool. Zo van hier ga je gang.
17: Ja, succes ermee. Ja.
18: Heel raar. En in welke stad krijgen de meeste mensen een burn-out? Wat denken jullie?
16: Ik denk Amsterdam.
18: Ja?
17: Ik denk zomaar dat het in Amerika ergens is.
18: Ja, maar in Nederland.
17: Oh, in Nederland. Ja. Oh, sorry. Ik ga lekker over de grens.
16: Hebben we
17: overgaan. Jeetje. Ja, ik denk ook in grote steden. Rotterdam, ja, zoiets, Amsterdam. Ja, zou ik denken.
18: Nou ja, het is inderdaad Amsterdam. Want ook al heeft de stad een behoorlijk links imago, het is niet bepaald een arbeidsparadijs. Maar liefst 1 op de 4 Amsterdamse werkenden heeft burn-out klachten. Terwijl dat landelijk geldt voor 1 op de 5 werknemers, vind ik nog veel hoor. Hoe komt dat? Nou, Amsterdammers klagen dat ze hun gezin verwaarlozen. Veel hebben de werk-privé-balans niet op orde. Relatief de meeste vrouwen werken hier fulltime. En in Amsterdam zijn de meeste mensen op zoek naar een andere baan. Dus we zijn ook nog eens een keer niet happy in die baan.
17: Jeetje. Ja, dus eigenlijk is dit een teken dat we allemaal moeten gaan verhuizen naar de provincie. Daar is het fijn, daar is het leuk, daar is het rustig.
18: Daar ligt het tempo wat lager.
17: Daar ligt het precies, daar hebben we een soort slow life.
16: Nou, ik heb ook een burn-out, zal ik je maar zeggen. Ik stop ermee morgen.
18: Nee, hele hoop gebrand.
16: Jongens, ik stap op.
17: Hey, zo meteen hoor je wat je gemist hebt gisteravond op tv.
16: Ja, nou, en daarin.
17: Ja, jij wacht even op het Gordon en Vrouwtje.
16: Okay.
17: Met daarin een Belg die bij Vandaag in Site Oranje tips vertelt hoe je kan leven met 3 vrouwen tegelijk.
16: Nee,
17: nou, let op. Dat komt zo meteen dus. Ja,

0: The Greatest Dancer. Sister Sledge bij Radio 10. Inmiddels 6:50 geweest. En zoals gebruikelijk kijken we even naar wat we gisteren allemaal hebben gemist op televisie.
1: Ja, want Gordon was op het muziekfeest op het plein. Dus ja, die was
0: niks
1: niet.
0: Gezien,
1: ik lag in bed. Wij lagen eigenlijk allemaal in bed.
2: Ja, wat hebben we gemist van de horen?
0: Ja,
2: nou, ik begin met het perfecte plaatje op reis. Het fotografieprogramma op RTL 4. Ze zijn op reis in Vietnam. En na dagen in een drukke stad hebben gezeten, gaan ze nu eindelijk de stad uit. En daar is deelnemer Danny Vroger wel blij mee.
3: Lekker even die gekke drukke stad uit. En het is hier ook zo rustig dat mensen niet aan elkaar hoeven te toeteren. Hè. Nou, laat maar gaan.
2: Wat goed. Ik vind Amsterdam wel heel lekker.
4: Dat altijd. Hè, als je een stand-up opneemt ergens. Ja. Of een vrachtwagen
2: wat,
4: komt
2: wat is
4: bij
2: een
4: vliegtuig.
2: Een stand-up is, dan ga je even staan praten voor de camera. Ja.
4: En dan komt er een vliegtuig over. Of een helikopter. Of, weet ik, of iemand gaat zijn tuin maaien. Weet je van wat.
1: Ik hoorde trouwens wel dat. Want ik denk dan, oh leuk, Vietnam. Daar wil ik ook naartoe. Maar ik hoorde dat het heel hectisch was. De opnames. Nou ja,
4: ik heb William en Hutter gesproken. Zegt het was de hel op aarde.
1: Ja, want je moet ook nog eens een keer een programma met een schema en alles.
4: Het is zo vreselijk toeristisch. Het schijnt echt verschrikkelijk te zijn.
1: Oh, ja?
4: Ja.
1: Het idee heb ik er helemaal niet bij. Ik denk dan, dat is wat minder populair dan Thailand. Thailand is natuurlijk waar iedereen...
4: Nou, nee, Vietnam is op dit moment wel echt de nummer 1, hoor.
1: Ja?
4: Ja, dat is echt, daar wil iedereen heen. Nou, ik was ook van plan te gaan, maar ik ga het niet doen.
1: Oké.
4: Nee.
1: Jij gaat naar alle andere 80 landen.
0: De rest van de wereld.
1: Ja,
4: wat was er nog meer op tv?
2: In het SBS6-programma Nieuws van de Dag is opiniemaker en columnist Ebru Umar te gast. Ze heeft het over een wethouder in Zaandam die niet wil verhuizen naar die gemeente, terwijl dat volgens de wet wel moet.
5: Ik denk dan, waarom neem je die baan? Je wordt wethouder. Dat betekent dat je je voor de bevolking van die stad gaat inzetten. Als je je niet voor de bevolking van Zaandam wilt inzetten, waarom neem je dan die baan? En er was een mooi interview in de Telegraaf en daarin schreef ze ook van... ja, maar ik vaar heel vaak met mijn sloepje vanaf Amsterdam-Noord naar Zaandam. Ja. Dus ik weet best hoe Zaandam erbij ligt. En ik blijf met mijn sloepje naar Zaandam varen.
1: Nou, dat vind ik wel... Sorry, maar dat vind ik wel een beetje flauw. Ja, dat vind ik gewoon flauw. Je kunt er gewoon, als je in Amsterdam-Noord woont... dat is echt tegen Zaandam aan. Ja, ik woon er namelijk zelf in de buurt. Dan denk ik, ja, een beetje flauw om dat er dan uit te pikken. Van, ik ga met mijn sloepje naar... wat een onzin, ze woont daar in Noord.
2: Ja,
1: dat is daar
2: maar
1: echt
2: kom
1: tegen
2: op, ga je een stad besturen, denk je, leuke stad... maar ik wil er niet wonen.
1: Nou, het is toch heel logisch dat je niet... Een verhuizing vind ik nogal een drastisch iets. Ik bedoel, als je daar vlak woont en je woont in die omgeving... dan ken je het echt wel goed.
4: Nou, ik
1: dan hoef je
4: wel...
1: toch niet per se in die stad te wonen.
2: Nee, dat tussen de mensen wonen.
1: Nou, dat ben ik niet met je eens.
4: Bij wet is vastgelegd, maar als dat echt zo is... dan vind ik ook dat je het als wethouder moet doen.
1: Okay.
4: Ja. Want het is in de wet vastgelegd. Ja, daar kan je gewoon kort en lang over praten. Maar
1: kijk,
4: dan
1: als het in de wet is vastgelegd, moet je het doen. Maar ik denk dan niet, zou dat per se moeten?
4: Ja, het zou niet. Ik vind het ook. Want ik denk, net wat jij zegt, Noord is gewoon om de hoek.
1: Ja, dat is echt om de hoek.
4: Ja. Maar goed,
1: wij komen er niet uit hier.
4: In Zaandam wil je echt niet wonen, sorry.
2: Nou, ik heb er een paar jaar gewoond. Ik vond het wel leuk, hoor. Leuk oud centrum
4: alleen
2: zo. Nou, zo. En in vandaag Inside Oranje is de veelbesproken Belgische presentator Ruben van Gucht te gast. Hij heeft onlangs een lijst gepubliceerd van alle vrouwen met wie hij de liefde heeft bedreven. Met erbij de initialen en woonplaats van de dames in kwestie. Ja, ook ging het nog even over de huidige privésituatie van Ruben. En dat roept bij opiniemaker Wiert Duk veel vragen op.
6: Want je bent getrouwd, maar je hebt ondertussen ook nog twee andere vriendinnen. Bij een van die vriendinnen heb je ook onlangs een kind gekregen.
7: Raad je het aan?
6: Of ik het aanraad?
7: Ja.
6: Wat?
7: Een man, hij leeft met drie vrouwen.
1: Die Jeroen Pauw van België eigenlijk.
7: Ja,
8: ook dat. Maar het enige wat ik echt aanraad is dat je er gewoon open over moet zijn.
6: Ja.
8: Dat vond ik wel echt aanraad.
6: Waarom ligt dat zo gevoelig in België dan?
8: Ligt dat zo ongevoelig in Nederland?
7: Nee. Ligt hier ook gevoelig natuurlijk.
8: Ja,
7: in Nederland maakt dat
6: die Douwe Bob, man, die had heeft toch ook allemaal
7: wat Douwe Bob had de drie tegelijk in verwachting. En die maar die bleef gewoon zingen of dat er niks aan de hand was.
9: Eén is al veel, weet je. Een handvol.
8: Je moet ook niet voltijds bij iemand zijn, toch? Ik weet niet of dat voltijds bij iemand zijn altijd zoveel kwaliteit oplevert.
4: Voltijds.
1: Ja, ik mis wel een beetje een vrouw in dit gesprek. Ja. Ik hoor alleen maar mannen.
4: Maar luister, ga je een lijst publiceren van de mensen? Nou schat, als ik dat zou doen, dan mag je de hele gids wat bij ons bij.
1: Nee, maar kijk, hij zegt je moet er open over zijn. En dat mag hij zijn. Maar ja, hij exposed ook wel andere mensen die dat niet misschien willen.
4: Nou goed, dat doet niet bij naam en toenaam, maar het is sowieso
1: nou ja, het zijn initialen en een woonplaats. Ik bedoel, dat zit
0: maar
1: je
0: waarom
1: niet op te
0: zou
1: wachten.
0: Je dat doen?
1: Waarom zou je dat doen?
0: Ja, maar letterlijk, waarom? was de reden?
4: Nou ja, en bevriende kennissen van diegene met die initialen kunnen dus dan opzoeken van, heeft diegene seks gehad met die Ruben?
1: Daarom. Dus
2: nou, maar wat een slet-event.
4: Ik heb Ruben even gezien, maar ik hou me aanbevolen.
1: Ja, jij wil op het lijstje? Jij wil op het lijstje erbij. En die initialen, GH, uit A.
0: Ja, dat moet je
1: gewoon
0: weten genoeg.
1: Die vroegen we gewoon toen. Misschien moeten we even op het lijstje kijken.
4: Het was vroeger GH uit B, hè? Dus GHB. Gordon Rotterdam Blaricum. Maar helaas, het is niet meer.
1: Nou, bellen
4: we zijn
1: even.
4: Er helemaal bij gepraat.
1: We zijn er weer uit. Ja, dankjewel, Annelore. Yes.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill.
1: De barbecue 10-daagse.
0: Had het mooie, heerlijke zomerse temperaturen de komende dagen. En hoe kun je dat beter besteden dan met een gloednieuwe barbecue, toch?
2: Ja,
0: lekker
2: zeker.
0: Even dat ding aangooien en
2: lekker weer,
0: van lekker
2: dan
0: eten
2: daaraan. Ja, hey, en moet het zometeen ook echt eventjes hebben over kledingstukken?
0: Ja, zeker. Wat ik nog even wilde zeggen
2: sorry.
0: Over die barbecue. Is natuurlijk.
3: Ja, ik heb een hele garderobe gekocht gisteren.
2: Nee, laten we Jean-Paul even uitpraten.
0: Ja. Even een verhaaltje afmaken. Ja. Even maar. Het is heel kort. Er komt een alarm voorbij. Hoor je het barbecue-alarm? Reageer via de app en win een barbecue.
2: Nou,
0: wat wilde jij zeggen over
2: dat is wel belangrijk trouwens.
0: Ja.
2: Lekker om dingen te winnen natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Hey, ik wil het even hebben over kledingstukken. Vrouwen raken namelijk gewond door een bepaald kledingstuk. Ja, je gelooft het niet, maar het is echt zo. En welke het is, dat hoor je zo meteen.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Gordon en vrouwtje op 10 met de grootste zomerrits aller tijden. Olita Adams, Barry Manilow, Nick Kershaw komen voorbij binnen nu in 15 minuten. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken. Dat zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Dat melden het AD en 1Vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. En op het strand bij Velzen-Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een paar vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. Er wordt nog nageblust. En dan het Radio 10 weer vanochtend in het noorden en oosten. Veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. En het wordt 21 tot 29 graden.
13: En dan het Radio 10 verkeer zijn 21 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoofdbrug. 30 minuten, komt door een auto met pech. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel, 25 minuten. En de A59 Zonzeel-Oost tussen Vlijmen en Den Bosch-Hedel, 17 minuten. En dat komt door een ongeval.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
15: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Aukje, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ophef rondom een broek van de Zara. De pijpen van de broek zijn te wijd. En daarom struikelen veel dames.
0: Gaan we het eindelijk over pijpen
1: hebben? We gaan het eindelijk over pijpen hebben, Gordon. Jij is een verslaggever van de Telegraaf, heeft de broek gekocht. En ze heeft de proef op de som genomen.
2: Hij valt dus helemaal over mijn schoenen heen. Oh, stond erop. Daar ging je bijna. Ik stond hier zo aan de binnenkant. Het ging ineens zo die band omlaag. Dus ik stond bijna mijn onderbroek op straat. Daar ging hij. Ik zweer het je. Mijn voet blijft zo in die broek haken.
3: Ja, oh ja, dat hoor je wel veel op social, hè?
1: Ja. Ja, alles voor de fashion, hè? Ja. Fashion, fashion. En we willen er toch een beetje trendy bij lopen. En we willen natuurlijk iets wat lekker zit.
0: Maar die bijen pijpen zijn toch helemaal in?
1: Bijen pijpen zijn in, maar deze pijpen zijn zo lang...
0: Dat ze je nek breekt.
1: Heel onpraktisch zijn en dat je je nek breekt. Ja, ik moet wel zeggen dat ik ook nog wel eens een fashion... flater heb geslagen. Dat ik dacht, nou, dit is hartstikke hip.
0: Nou,
1: maar dat ziet er niet uit. Wat nu ook weer helemaal hip is, zijn die drollenvangers. Weet je wel, zo'n broek die aan de onderkant helemaal poft.
4: Oh, zo'n MC Hammer.
1: Zo'n MC Hammer broek, ja.
0: Ik heb gisteren lekker een hele nieuwe garderobe moeten kopen. Want ik pas gewoon helemaal niks. Alles is te groot. Maar ik was dus maat M van boven. Nou, dat heb ik nog nooit gehad. XXL kom ik vandaan.
1: Ja, ja. En wat vind jij dan dingen dat je zegt van... Nou ja, maar dat mag nooit meer iemand aan.
0: Nou, bij mannen vind ik sowieso skinny jeans vind ik niet zo leuk.
1: Nou, bij vrouwen ook niet, toch?
0: Nou ja, vrouwen kunnen een legging nog wel aan, vind ik.
1: Ja, maar legging en skinny jeans zijn wel twee
0: andere dingen. Ja, maar het oogt een beetje hetzelfde.
1: Ja, dat is waar.
0: En wat vind jij?
1: Nou ja, sowieso Crocs, die hebben nooit gekund. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Crocs op alle mogelijke manieren.
0: Ja, maar wat ik wel leuk vind.
1: Behalve als je in de verpleging zit.
0: Witte sportsokken in een mooie Hermes sandaal vind ik wel heel stoer.
1: Nooit. Ja, tuurlijk, een Hermes sandaal.
0: Ja, dat vind ik
1: wie heeft dat nou?
4: Ja, sokken in sandalen.
0: Ja, nee, maar dat vond ik nooit. Maar ik vind het nu echt sexy.
1: Oh, ja, het is sexy. Helemaal Gen Z natuurlijk, hè?
0: Ja, en van die behaarde benen erboven. Ja, bij vrouwen ook, hè?
1: Ja. Ja, en UX zou je natuurlijk... Ja. Nou, UX is er wel weer een beetje in natuurlijk. Je hebt nu ook van die Birkenstock schoenen en schoudervullingen.
0: Ja, en kunnen wij even vragen aan de luisteraar wat ze vinden?
1: Ja, laten we dat doen. Ja,
0: wat vind jij wat
1: leuk.
0: Absoluut niet meer kan? Welk kledingstuk? Een vrouw,
1: ja, mag nooit meer terugkeren in de mode.
0: Dus 0909-310-10. Of een appje naar de Radio 10 app.
1: Ja, leuk om van je te horen. Ja. Laat ons weten.
5: Ja. Welk kledingstuk mag verdwijnen? Ja. Daar komt het een beetje meer. Wat vind jij?
0: Een bloedgang.
5: Reageer via de app.

0: is toch het geluid van de zomer, dit?
1: Zo
0: heerlijk.
1: Nou, het geluid van mijn jeugd. Wat zeg je daarvan?
0: Barry Manilow, ja. Copacabana.
1: Ik zit hier in de herfst.
2: De herfst van je leven, ja. Welk kledingstuk mag van jou verdwijnen? Kledingwinkel Zara heeft een broek op de markt gebracht waarvan je struikelt. Die is echt extreem lang. Dat is nu heel erg in het nieuws. Die mag dus weg. Maar er moet meer verdwijnen volgens jullie.
1: Trouwens behoorlijk op gereageerd.
2: Zeker,
1: hoor.
2: Iedereen gaat aan.
1: Belinda, goedemorgen. Hallo Belinda. Belinda.
0: Denk ik iemand anders.
3: Hallo.
1: Hi,
3: hallo.
1: Belinda.
2: Ja, daar is ze.
1: Hi, wat mag er volgens jou verdwijnen van het modetoneel?
0: Ja, Belinda, dit is misschien niet Belinda.
3: Oh,
0: hoe
3: ja,
0: heet jij?
3: Oh, sorry. Ja. Belinda.
2: Oh, wel. Ja, wel Belinda.
3: Hoi.
0: Belinda moet nog even wakker worden.
3: Schijn, sorry, ik denk dat ik hem nog even. Nee. Dus als je wat hoort, dan is het het schijn.
1: Oh.
3: Nou, wat niet meer kan, ja, dat zijn spijkerbroeken met scheuren die helemaal aan elkaar hangen. Van, aan een paar draadjes.
2: Oh,
1: ik ben het daarmee eens.
2: Dat kan echt
3: zo
2: niet meer.
3: Afschuwelijk. Zonder gêne.
1: Ja.
3: In mijn jeugd kregen we dingetjes op de knieën geplakt, weet je wel.
2: Ja.
3: Genaaid, dat het een
2: of zo. Nou Belinda, sterker nog, je betaalt er nu meestal nog extra voor. Het is hartstikke duur juist. Maar het kan toch eigenlijk niet meer.
1: Nee, het kan eigenlijk
2: helemaal niet boven een bepaalde leeftijd.
1: Dankjewel Belinda, goede reis nog.
3: Alsjeblieft.
1: Bye bye.
2: Goeie reis.
1: Ja,
2: oh, ze was onderweg. Oh, ja. Sorry, dat had ik even gemist. Richard, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
2: Hey Richard, wat kan volgens jou echt niet meer qua kleding?
4: Die afschuwelijke kaartbroeken.
2: Oh ja!
1: Kuitbroeken?
4: En dan hebben ze nog van die dikke ballonkaarten eronder ook. En dat kan gewoon niet. Kom op nou.
1: En meestal hebben ze ook nog eens een kort, rood, pittig kapsel.
2: Oh, wacht even, want gaan we nu de vrouwen bashen? Want je hebt ook mannen met driekwart broeken.
0: Ja, maar wat zijn kuitbroeken
2: aan,
0: nou eigenlijk? Want ik weet helemaal niks van.
1: Er zijn nooit mannen met driekwart broeken.
0: Oh, driekwarts broeken. Nee, oh, ja.
2: Kun je uitleggen wat kuitbroeken zijn?
4: Nou, die net onder je knie zitten.
1: Ja,
4: dat
1: vreselijk.
4: Zoveel lopen ze. En dan verder niet. En dat kan niet.
0: Nou, in de Zero's hadden ze allemaal.
1: Jij hebt er van de week een aan.
2: Een kuitbroek?
1: Jij hebt vorige week een kuitbroek
2: maar
1: aan.
2: Maar capribroeken zijn helemaal in. Hè? Dat heet nu een capribroek.
1: Ja,
2: kijk, maar Hannelore die knikt. Ja, dat is hartstikke hip en in.
1: Okay. Dankjewel, Richard.
2: Maar Richard, dankjewel voor je bijdrage.
1: Nou, de laatste. Sylvana, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Gordon.
1: Hallo, lieve schat. Wat kan er volgens jou echt niet meer?
5: Nou, want dat heeft nooit gekund. De broekrok.
2: Oh ja!
1: Ik had hem gisteren aan.
5: Oh my god.
2: Dan denk ik aan zo'n stoffige geschiedenislerares. Die naar koffie ruikt.
5: Oh, ja, verschrikkelijk. Zo niet
1: sexy.
5: Charmant. Of
1: nee.
5: Nee, gewoon helemaal niet.
1: Nee, niet te geloven. Ja, en het erge is nog een broekrok met een cameltoe erin. Kijk.
2: Dat is weer een Dankjewel,
1: Sylvana. Dankjewel.
5: Hey, fijne uitzending nog.
2: Hey, een afritsbroek, dat is ook heel erg.
1: Afrit.
2: Een afritsbroek.
1: Wel handig.
2: Ja, voor jou wel, ja.

0: Frankrijk tegen Marokko, hè?
1: Oh, dat is spannende
0: ja,
1: wedstrijd, hè?
0: Ja, ik ben om 10 uur vanavond.
1: Ga je kijken vanavond?
0: Ik ga de politie bellen, denk ik.
2: Nee, maar, maar slapen we natuurlijk om 10 uur.
0: Nee, ik ga kijken.
1: Ja, karakter.
0: Nee, maar ik vind het ook leuk voor al mijn Marokkaanse vrienden. Die, ja, ik vind het leuk.
1: Is toch geweldig.
0: Zeker.
1: Hele leuke avond. Goed, zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jij daarin op?
3: Stel dat je overal ter wereld zou kunnen wonen. Welke stad kun je dan het beste kiezen? Dat hoor je zo.

0: comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteticket.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteticket.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: 18+, speelbewust.
14: Ja? Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
16: Wat een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
19: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18+, speelbewust.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
21: Radio 10 met de barbecue 10-daagse. Tot en met volgende week maak je elke dag kans op een gloednieuwe barbecue. Hoor je het alarm? Reageer dan snel via de app en kom je in de uitzending. Dan krijg je gewoon zo'n nieuwe gloednieuwe grill met toebehoren en een schort en alles erop en eraan.
22: Ja, en het weer is alles behalve grillig. Want in het noorden en oosten start de dag bewolkt. En later overal zonnig. De temperatuur ligt tussen de 21 en 29 graden.
23: Ja, dan kijk je naar buiten. Het is gewoon lekker zonnig hier.
22: Heerlijk, hè?
23: Heerlijk, de
22: zo
23: dag
22: snel
23: begint.
22: Mogelijk weg hier.
23: Doe leuk.
22: Ja.
23: Goed, en Radio 10 verkeer dan. Er zijn 31 vertragingen. Let je op, Gordon. Want als je weg wil, dan weet je nu waar het vaststaat.
22: Ja, nee.
23: Dit zijn de drie grootste.
22: Ramp.
23: De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 49 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder, 27 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug, 25 minuten.
21: 2 minuten over half 8. Gordon en Vrouwtje nog de show van Radio 10. En Hannelore, die hoor je met het nieuws. Vertel, Hannelore.
24: Het lijkt erop dat Nederlandse criminelen achter de hek bij Odido zaten. De politie denkt dat omdat een man die Nederlands sprak na een telefoontje met de klantenservice van Odido het systeem kon inkomen.
21: Wow.
22: ongelooflijk hoe simpel dat het gaat.
24: Ja.
22: Bizar.
24: Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. Klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. En dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert. En dat mens en natuur steeds meer gevaar lopen.
22: Ja, het is maar die weersomstuiten en die weersverandering zijn ongelooflijk.
2: Ja. Nou ja, we hadden het er laatst ook al over met die airconditioning bijvoorbeeld. Iedereen wil nu een kouder huis, want het is gewoon niet meer... In die hittegolf is het gewoon niet meer te doen binnen.
22: Nee.
24: Dat is het nieuwe normaal.
2: Het nieuwe normaal.
22: Nieuwe normaal.
24: En wat is de beste stad ter wereld om gewoon lekker te kunnen leven? Nou, ja. Dat wordt elk jaar onderzocht door het Britse tijdschrift The Economist. En het wordt dan bij 173 steden gekeken hoe leefbaar ze zijn aan de hand van een paar vaste criteria. Schrijf je mee, Gordon?
22: Ja, ik wil weten welke.
24: Ja. Dit is de nummer 3. De Australische stad Melbourne.
22: Ja.
2: Oh, lekker dichtbij.
24: Daar was jij toch pas nog?
22: Ik was twee. Nou, de herinnering. Nou ja, Melbourne is. Ja, vind ik Sydney beter hoor.
24: Ja.
22: Ja, ja,
24: maar goed, als je kijkt naar dingen als stabiliteit, zorg, cultuur, milieu,
22: echt geweldig. Ja,
2: ja, hebben we het nu om over te wonen of
24: te wonen?
22: Okay.
24: Te wonen. Ja, ja.
22: De hoofdstad Australië, fantastisch. Ja.
24: De nummer 2, de hoofdstad van Oostenrijk, Wenen.
22: Ja.
24: En dat komt onder andere door de perfecte scores voor gezondheidszorg, onderwijs en het goede openbaar vervoer.
22: Ja, ja, belangrijk. Ja. Wenen is zo'n leuke stad. Ben je wel eens geweest?
2: Nog nooit geweest. Ja, die staat ook op mijn lijstje nog.
22: Het is echt heel leuk.
24: Mooi. En wat is er zo leuk aan Wenen?
22: Ja, gewoon de hele sfeer van die rijtuigen door de stad, het park, de Zangertorten, die prachtige gebouwen. De mensen zijn leuk.
2: Het heeft iets chiques, vind ik ook, als ik het zie op beelden.
22: Ja, mooi. Ik ben natuurlijk ook half Oostenrijks.
2: Oh, vandaar.
24: Je had mij al bij Zangertorten.
2: Je spreekt hier in eigen parochie.
24: Nee, joh. En dit is de nieuwe nummer 1. Kopenhagen.
22: Oh,
24: ja,
22: dat
24: is nooit geweest. In Denemarken, ja. Mensen zijn daar hartstikke gelukkig. Alles is goed. En deze stad scoort ook goed op cultuur en milieu. Nou, dat is de top 10 is nu bekendgemaakt. Opvallend is dat Nederland weer niet de top 10 heeft gehaald.
2: Nee, ja, we hebben net vanmorgen in het nieuws gehoord dat mensen in Amsterdam depressief zijn.
24: Ja, de meeste burn-out hebben. Ja.
22: Nou, Kopenhagen is absoluut een leuke stad.
24: Ook nog nooit geweest.
22: Ja? Dat is echt fantastisch leuk.
2: Ik heb wel gehoord dat Kopenhagen de duurste stad van Europa is. Dus je moet wel wat geld hebben, wil je gelukkig zijn.
22: Je kan niet echt lekker lam worden in Kopenhagen. Nee? Want het kost een vermogen.
2: Zo.
22: Ja.
2: Ja, dus dat is dan wel weer de tegenhanger. Dat is wel weer jammer.
22: Ik had Kaapstad wel verwacht.
24: Ja, nee, niet in de top
22: 10.
24: Weet ik niet. Ik heb het niet helemaal helder. Ga ik voor je uitzoeken.
22: Even uitzoeken.
24: Ja.
2: Nou, handig om te weten.
22: Dankjewel, honey.
24: Yes, sir.

0: tijd. De president van Amerika, Donald Trump, hij behaalde al de wereldpers door de rode kaart op het WK afgelopen week. Die werd ingetrokken voor de Amerikaanse spits. En Trump zou daarvoor gezorgd hebben bij de FIFA. Maar nu gaat er vandaag ook nog een vliegveld in Florida naar hem vernoemd worden.
1: Ja, nou ja, en hij had het Kennedy Center al naar hem vernoemd.
0: Dat is, ingetrokken, hè?
1: Dat is ingetrokken. Die is de naam is vanaf gehaald.
0: Ja.
1: Maar ik vraag me af, hoe gaat het straks als... als er een nieuwe president komt. Ik zou dat dus als eerste allemaal weg laten halen.
0: Ja, ja, want hij laat ook nog die Arc de Triomphe bouwen. Hè? Dat wanstaltige, de Arc de Trump. Oh, ja. Dat wanstaltige ding.
1: Ongelooflijk narcistisch kan je zijn. En ik vraag me af, zouden we hem nog kunnen bellen vandaag? Ik bedoel, tijdens het WK hadden we hem als oranje-analist. Als enige echte expert.
0: Ja.
1: Maar misschien kunnen we hem hier ook wel even bellen zometeen.
0: Nou, we gaan het zo even proberen. Kijken of hij het heeft voor ons.
2: Trump aan de telefoon bij Radio 10. Zometeen.

0: The Weeknd en Daft Punk. En Feel It Coming bij Radio 10. Straks rond 10:10, zoals gebruikelijk, shownieuws.
1: Ja, shownieuws met daarin welk bekend stel is al jaren uit elkaar, maar officieel nog steeds getrouwd. Ja, wie dat zijn, hoor je zo.
2: All about

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Vrouwtje op 10 met de grootste zomerrits aller tijden. Dadelijk de zangeres die een enorme hit had met een cover van Chaka Khan. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Op het strand bij Velzen Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van het jaar bijna 10% minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een snelle stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gejat. En een flinke domper voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Saibari kan niet meedoen, omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Saibari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. En dan het radioteam weer. Vanochtend in het noorden en oosten veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. En het wordt 21 tot 29 graden.
16: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 38 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoofdbrug 40 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Industrieterrein Avelingen 34 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Maasbrug 38 minuten.
17: De prijsfavorieten van Albert

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
2: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio.

0: was yesterday. Het is 10:08.
1: Tijd voor je dagelijkse portie shownieuws. Hannelore, wat is er allemaal aan de hand tussen de sterren?
2: Nieuws over Olcay Gülsen. Ze is namelijk niet meer welkom bij Vandaag Inside. Johan Derksen heeft gisteravond gezegd dat hij helemaal klaar is met de modeontwerpster en ondernemer, omdat ze journalist Wierduk een racist heeft genoemd. Het is een stukje van de discussie.
3: Als iemand als racist neergezet is, dan zal die persoon die dat gedaan heeft dat met hem op moeten lossen. Ja, en zolang ze dat niet doet...
4: Ja, maar wat moet ze dan excuus aanbieden?
3: Nee, dan wil ik er hier niet meer hebben.
4: Oh, nou, dat kan ook. Nou, dat is toch,
3: dat is toch gebeurd.
4: Ja, prima.
2: Nou, Johan Derksen benadrukte dat stevige meningen wel horen bij het programma, maar iemand publiekelijk van racisme of fascisme beschuldigen, dat overschrijdt volgens hem een grens.
1: Nou, hij is zijn mond.
5: Ja, hij heeft natuurlijk ook al heel veel grenzen overschreden. Ja. Noem maar iets met een kaars. Ja. En daarna is hij toch ook gewoon teruggekomen. Dus het verbaast me eigenlijk dat zij haar dan soort cancelen dan meteen. Maar ik ga dat gesprek aan.
1: Ik weet niet of je haar volgt op Instagram, maar ik heb haar ontvolgd, want hoe zij zich manifesteert nu, walgelijk.
5: Ja, wat is er dan zo erg aan?
1: Ach, kom op nou. Ik bedoel, ze gaat met die Eelke van Kooten. Die is goed voor 155 miljoen. Ze loopt alleen maar op te scheppen over de nieuwe huis, de privéjet, de weet ik veel wat.
2: Je bent een beetje jaloers.
1: Nee, dat is helemaal niet waar. Ik heb geen reden om jaloers te zijn. Maar het is wanstaltig hoe zij zich publiekelijk voordoet nu. Alsof het haar geld is, haar fortuin, haar rijkdom.
5: Ze is toch ook met hem getrouwd? Ach, ze leeft wel dat leven.
1: Ah, hou toch lekker op met mij. Joh.
2: Nou, ze heeft in elk geval de mannen van VI niet meer nodig.
5: Nee, die heeft ze niet nodig.
1: Geen woorden voor.
5: Ik vind het wel stom om nog even terug te komen op dat VI, dat zij daar dan gecanceld wordt. Dat is raar. Ga dat gewoon aan met haar.
1: Ja, goed, hij kan niet zeggen van dat ze grenzen is overgaan, want dat heeft hij zelf ook
5: nog
1: een keer gedaan.
5: Ja, precies. Maar
2: we hebben wel een nieuwe tafeldame. Ex-handbalster Estefane Polman mag voortaan aanschuiven bij de heren.
1: Die is leuk. Die vind ik echt leuk.
2: Ja, voordat ze niet meer leuk is, denk ik dan.
5: Ja, daarom, die is ontzettend leuk. Maar ja, als ze daar weer klaar mee zijn, dan komt er weer iemand anders. Ja. En ik vind sowieso dat er meer vrouwen in het programma mogen.
2: Precies. Mm. En opmerkelijk nieuws over Wesley Snijder en Jolante Kabau. Ze zijn nog steeds getrouwd. Dat is geen foutje, maar bewust zo. Ze waren 9 jaar lang het droomkoppel van de Nederlandse showbiz. En ze zijn nu al jaren uit elkaar, maar officieel dus niet. Sterker nog, in mei zouden er nog aanpassingen zijn gedaan in de huwelijkse voorwaarden om dingen duidelijker te maken en beter te verdelen, zegt Wesley. Of ze weer bij elkaar gaan komen, daar wil hij niks over zeggen.
1: Ja, het is toch duidelijk dat dit gewoon te maken heeft met in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Dat is zo'n oliedom.
2: Dus dat ze maar daarom niet scheiden?
1: Nee, voor beide. Want ik bedoel, dan...
5: Maar dan zou het toch tegen elkaar wegvallen?
1: Ja, daarom. Zij zijn
5: allebei vermogend.
1: Ja, dus ik denk dat ze dit gewoon een verstandshuwelijk laten blijven. Gewoon puur zakelijk.
5: Het lijkt me zo ingewikkeld dat je dat dan, dat je nog op die manier aan elkaar verbonden. Jawel, maar stel nou dat er een nieuwe partner komt, bijvoorbeeld, en je wilt weer gaan trouwen, dan wordt het wel lastig.
2: Ja, maar je hebt toch een kind samen, dus je blijft altijd aan elkaar verbonden.
5: Denk, ja, dat
1: ik
5: klopt.
1: Ik denk dat zij nooit meer gaan trouwen, na deze vergissing.
5: Nou, ik denk niet dat ze dat een vergissing zien.
1: Nou, Jolante is echt teleurgesteld in hem.
5: Ja?
1: Ja.
5: Maar het is toch de vader van haar kind.
1: Ja, weet
5: en
1: ik,
5: dan
1: maar
5: is het niet een vergissing, toch?
1: Nee, oké. Okay. Misschien, ik gun het haar, hoor, van harte. Want dat verdient zo.
5: Nou, ik hoop dat ze allebei leuke nieuwe... Volgens mij heeft hij toch een nieuwe partner.
1: Ja. Misschien Eelke van Kooten straks, als hij weer vrijgezel is.
5: Nou, ik denk dat Jolante geen man met geld hoeft te zoeken.
1: Nee. Hoor.

0: van Rigera. En je gaat kans maken om een mooi geldbedrag.
1: Ranking de hits.
2: Ja, kans op €250 als je weet te raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En Gordon, dat is heel toevallig. Jij had het net al eventjes over Journey Kaagman.
0: Ja.
2: Nou, die is jarig vandaag.
3: Ach, die lieve schat.
2: Journey Kaagman van Earth and Fire. Ik wilde zeggen Earth, Wind and Fire, nee, maar dat is heel wat anders. Die wordt vandaag 79 jaar.
3: Och, ja. Ik heb zulke leuke herinneringen aan deze vrouw.
2: Ja, het is geweldig, want zij begon eigenlijk bij Idols, hè, tenminste. Ze begon niet bij Idols. Nee. Ze begon natuurlijk met een hele rijke carrière bij Earth and Fire. Maar als jurylid, ja, daar heeft ze jaren gezeten. Heel populair.
3: Ja, samen met mij. En dat was echt, ja, ik vond het een van de leukste periodes uit mijn leven. En ze is heel erg ziek. Ze heeft Parkinson al jaren. Dus
2: en hoe is het nu met haar, weet je dat?
3: Dat weet ik niet. Ik weet niet een actuele update, maar ja, dat is natuurlijk een slopend.
2: Ja, ja.
3: Nou, maar goed, ze heeft 79 kaarsjes.
2: 79 kaarsjes vandaag en daarom vandaag een hit van Earth and Fire.

0: waar ze zo in stond.
1: I wanna
0: videoclip.
1: Have the whole, but not a part.
0: Nou, we gaan het zo opzoeken, Gordon. Ja. Was dit een hit voor of na 1986? Zie het in via de app van Radio 10. En misschien win jij vandaag wel 250 euro.

0: het zuiden en daarna het midden van het land. En dan kunnen we met z'n allen vamos a la playa.
1: Zo zin in.
0: Toch?
2: Of met z'n allen in het file staan. Dat is het zuiden.
0: Ook weer waar natuurlijk, ja. Dat is Zwarte Zaterdag, ja.
2: Anne-Loor, zo meteen het nieuws.
3: Ja, daarover gesproken. Ik heb goed nieuws voor je als je houdt van Spanje en Hollandse worst.
4: Oh. Hoor je dat?

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten.

0: Plus. De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue-workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Weekend.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ja, het is een zomerse dag, maar het regent barbecues bij Radio 10. 10 dagen lang tijdens de barbecue 10-daagse. Door de hele dag kun je het alarm horen. En hoor je hem, reageer dan snel via de app van 10. Kom je in de uitzending, dan krijg je een nieuwe barbecue met een schort en gereedschap en alles erop en eraan. Daar ben je helemaal klaar voor deze zomer.
8: Ja, nou, het wordt ook echt barbecue weer vandaag. Alhoewel het in het noorden en oosten start met bewolking, wordt het later overal zonnig en de temperatuur ligt tussen de 21 en 29 graden.
9: Ja, en dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 36 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam 29 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Drechttunnel en Feyenoord 26 minuten. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein 34 minuten.
7: Inmiddels 3 minuten over 8:30. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat viel je allemaal op in het nieuws?
10: Het aantal autodiefstallen is in het eerste helft van het jaar 10% lager uitgevallen dan vorig jaar in diezelfde periode, blijkt uit onderzoek. Autodieven hebben het nog steeds vooral gemunt op populaire modellen van Toyota. Blijkbaar zijn die het makkelijkste jatten. Ja.
8: Oh. Ja.
10: Een belangrijke uitspraak van de rechter. Je mag blijkbaar toch bellen op de fiets als je je onveilig voelt. Hoe zit dat? Een vrouw kreeg in het Noord-Hollandse Naarden een boete van €75... omdat ze met haar moeder aan het bellen was tijdens het fietsen, omdat ze zich onveilig voelde. En dat is ook het advies van de Fietsersbond. Omdat laatst nog bleek dat maar 12% zich op de fiets in het donker nog nooit onveilig heeft gevoeld. De politie vond het wel een slecht verhaal, gaf haar gewoon een boete. Maar de rechter heeft nu dus bepaald dat ze de geld terugkrijgt.
8: Ja, terecht.
9: Nou ja, dit is natuurlijk hartstikke goed. Alleen, hoe kun je het checken? Want ja, je kan natuurlijk altijd zeggen dat je je onveilig voelde. Geldt dit dan? Want dan moet het eigenlijk altijd gelden als het donker is.
8: Ja. Nou, mag ik even wat zeggen? Ik bedoel, bellen op de fiets, dat kun je toch gewoon met je oortjes in doen?
10: Ja, maar ja, je wil wel dat degene die je achtervolgt ziet dat je aan het bellen bent.
8: Oké.
9: Maar ja, je hoort natuurlijk niks.
10: Dat zei de politie ook, hoor. Van je had met de oortjes moeten bellen. Maar ze zei, ja, die heb ik niet. En ik voelde me onveilig. En ik ging heel hard doorfietsen. Okay. Dus,
8: nee, ik vind het...
9: Maar met oortjes fietsen is natuurlijk... Ik bedoel, los van de onveiligheid... Sowieso, nee, is het natuurlijk onveilig. Sowieso natuurlijk onveilig. Ja. Want je hoort het verkeer om je heen.
10: Ja, ja dan moet je één oortje grens in doen. Ja.
9: Eén oortje, ja. Precies. Al met al, het is heel onduidelijk.
10: Ja. Maar sowieso zou ik altijd kiezen voor je eigen gevoel van veiligheid.
9: Vind ik ook.
10: Ja. Ja. En een frikandel of een Hollandse rookworst aan de Spaanse Costa. Het kan nog steeds. In de Telegraaf vertelt Agnes dat ze elke zomer met zo'n 200 Hema rookworsten naar Blanes rijdt voor haar horecazaak, het Hollandse Broodjeshuis. En die worsten die zijn dan vaak al voor augustus uitverkocht. Opvallend is dat niet alleen Nederlanders, maar ook Spanjaarden massaal kiezen voor typisch Nederlandse snacks. De frikandel speciaal is nog steeds de absolute nummer 1.
8: Ja, heerlijk. Ja, ik weet nog
9: een aantal jaren geleden zat ik natuurlijk met Costa in... wat was het? Costa del Sol. Nee, in, hoe heet het nou? Lorette de Mar was
7: Salau.
9: Salau. Nou, en daar was het echt continu broodje van Kootje. Al die Hollandse...
8: Friet van Piet.
9: Maar dat is nu toch helemaal uit. Alles is nu toch matcha latte. En zelfs in Spanje is het toch allemaal de hipste teentjes. Nee, en
8: vooral
9: is dat nog steeds zo in?
8: Er is een hele enclave. Vooral bij waar dat café van Rachel Haaster zit.
9: Ja.
8: Hoe heet het nou?
10: Ja, dat zijn dus allemaal bejaarden.
8: Benemaldena of zoiets heet dat. En daar zitten ook... onwijs veel Nederlandse. Dit is echt gewoon één Nederlandse club.
9: En willen die dan ook Nederlandse snacks eten?
10: Ja, maar dat snap ik wel. Als je als Nederlander emigreert naar Spanje, hè, omdat je met pensioen bent bijvoorbeeld, ja, dan wil je wel af en toe nog even een bitterballetje.
8: Maar als je op vakantie gaat, dan ben je toch gewoon toe ik verheug.
9: Je gaat toch juist naar het buitenland? Je wilt toch juist buitenlandse dingen eten?
8: Ja, dat vind ik heerlijk. Ik verheug me op zijn Grieks. Ik ben dol op zijn Grieks. Ik vind op zijn Grieks eigenlijk het.
10: Nee. Er zijn heel veel mensen die gaan echt nog op pad met hagelslag en pindakaas. En die willen dan daar gewoon een lekker
9: Ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Je gaat naar Spanje, dan eet je toch lekker paella.
10: Laat ze lekker. Jij hoeft er niet te gaan zitten, toch?
8: Hey, straks spelen we ranking de hits.
9: Ja, zeker. €250 te winnen.
8: Voor de laatste keer. Want morgen is onze laatste uitzending alweer, mensen.
9: Ja.

0: Teddy Swims bij Radio 10. En The Door, inmiddels 9:50 geweest.
1: Ranking the hits.
2: En dat spelen we vandaag met Siete uit Friesland. Goedemorgen, Siete.
3: Goedemorgen, Broekje.
4: Ja, ziet er goed uit.
2: Hè? Ziet er hartstikke goed uit. Nou ja, we hebben geen idee hoe je eruit ziet, maar daar ga ik helemaal vanuit. Siete, nou, jij...
3: Ik ben een knappe jongen uit Friesland.
2: Ah, ja, dat nou, dat praat toch wat lekker.
4: Een echte Friese staande.
2: Siete, jij gaat volgende week op vakantie. En waar gaat een Fries naartoe op vakantie?
3: Nou, in dit geval naar Texel.
2: Naar Texel.
4: Oh, nou, dat is ook leuk. Lekker dichtbij. Leuk.
3: Het is voor ons redelijk dichtbij.
2: Ja.
3: Hey, je kunt er met auto komen. Ja. En, maar we gaan er vaker heen op een jaar. Dus,
4: oh, en is er een veer vanuit Friesland naar Texel?
3: Dat was mooi geweest. Nee, helaas.
2: Ook jij moet naar Den Helder rijden.
3: Ja, ik moet naar Den Helder rijden. Ja, maar dat moet iedereen.
2: Nou, het wordt heerlijk weer, Siete. Dus volgens mij ga jij daar lekker genieten.
3: Ja, dat is goed.
2: Daarom. Siete, je hoorde net al dit liedje.

0: is ook nog jarig vandaag. Ze mag 79 kaarsjes uitblazen. Vandaar dit liedje. Was dit een hit voor of na 1986?
1: Ja, dat was voor.
0: Ja, natuurlijk.
2: 1979 ook weer het getal.
0: 1979.
2: Hoe toevallig, 79.
0: Ja.
1: De eerste
0: 50 euro heb je al lekker binnen. In totaal kun jij zomaar doorstomen naar die 250 euro. Dan moet je wel even alle vragen goed beantwoorden, Siete.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, goed zo. Als je een fout houdt...
2: Ja, dan zit je met een hele lelijke dopper drinkfles.
0: Maar het is wel een collector's item. Goed,
1: ik moet naar Texel, dus ik moet wat zakken.
2: Ja, nee, kom op, we gunnen het jou.
0: We gaan spelen voor 100 euro. Was dit een hit voor of na 1979? What is love? Baby, don't
2: hurt me. Don't hurt me. No more. Ah, dat is een
0: was
2: makkie,
0: dat liedje waar Wendy van Dijk ook op de achtergrond danste.
2: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Leuk.
1: Ja, dat was een makkie. Dat is na Hathaway.
2: Ja, natuurlijk. Helemaal goed. 1993, What is Love en Hathaway. 100 euro voor je reisje naar Texel. Nou, dat is in ieder geval de overgang. De overvaart.
0: De overgang. Dat is wel wat anders.
2: Oké, gaan we stoppen of doorgaan?
1: Nee, we gaan door.
2: We gaan door, ja.
0: We gaan door. Goed. Voor 150 euro, Siete, was dit een hit voor of na 1993?
2: Nou, oh, dat had ik niet geweten.
1: Ja,
0: ja.
1: Ik denk dat het erna is.
2: Oh, dat denk jij heel goed.
0: Yes!
2: 1997, Tearing Up My Heart. En Sink had er nog nooit van gehoord van dat nummer. Nou, dat enorm
1: is. Ik ken het nummer wel, maar ik moet zeggen, wat minder bekend.
2: Ja, natuurlijk, maar dat doen ze expressief, die rotzak hier. Jawel.
1: Ja,
2: ik
1: ga het moeilijk maken, hè.
0: Jij stoomt echt door als een oude stoomboot, want je bent al op 150 euro aan de land.
2: Stop of doorgaan, Siete.
1: We kunnen op naar Pieta, als het is.
2: Ja.
1: Op Tesla.
2: Ja. Zeg het maar.
0: En wat ga je doen?
1: Ja, ik ga door.
0: Oh, je gaat door. Zeg dat dan meteen, Siete. We zijn helemaal in spanning.
2: Goed.
0: Voor 100, nee, niet voor 100. Voor 250 euro, de Big One, gaan we spelen. Was dit een hit? Let op, voor of na 1997?
2: Jongens en meiden van de Venga Boys, die treden nog steeds op, hè?
0: Geweldig.
2: Hartstikke leuk.
0: Leuke liedjes.
1: 97 was het, hè?
2: Ja.
0: Ja, voor of na?
2: Moet het nu zeggen?
1: Ik zeg voor.
0: Jammer.
2: Nou, dat vind ik echt...
0: Nou, we hadden het je zo gegund.
2: Nou, het is 1999, de Venga Boys. Ja, maar ik vind het ook echt een rot opgave.
0: Ja, ik ook.
2: Nee, echt wat slecht.
0: Wat moeilijk dit.
2: Nee, oké, nou ja. Sorry, Siete.
0: Ah, helaas. Je krijgt wel die Radio 10 dopper drinkfles, hè?
2: Ja, je mag hem ook terugsturen. Dankjewel, hè, Siete.
0: Doei, Siete.
1: Ja, jullie
0: bedankt. En deze is speciaal voor jou.
2: Ja.
0: Venga Boys.

0: Wat ga jij vanavond, want je gaat voetbal kijken, zei je. Ga je dan anders vanavond naar bed dan al die andere avonden van het afgelopen jaar? Want morgen is onze laatste show.
1: Ik denk dat ik met een Marokkaan naar bed ga vanavond.
0: Nou, die heeft geen oog voor je, want die gaat de voetbalwedstrijd kijken.
1: Nou, om te troosten, schat. Nee, ik ga heerlijk genieten van het voetbal. En morgen zijn we hier voor de laatste uitzending. Het wordt een hele leuke.
0: Wel bijzonder.
1: Dus heb je niks te doen morgen zoals wij? Dan zou ik zeker gaan luisteren.
0: Ja.
1: Maar straks eerst nog de Guilty Pleasure Party met Martijn Kolkman.
2: Ook leuk. Zometeen op Radio 10.
1: On the beach. Oh, de Haarlemse scene. Dan zijn we morgen voor de laatste keer. Dag.
0: Tot morgen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
3: Deze week in de bonus. Alle

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
3: Kippie.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar. In de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: zometeen in de Guilty Pleasure Party. Na het laatste nieuws. En dat krijg je van Hannelore Zwitserloot. Hannelore, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Martijn. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest. En ongeveer 3/4 van de verschillende soorten telefoons is te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten nog veel minder telefoons in dat trucje. iPhones en telefoons van Google zijn wel veilig. ABN AMRO heeft een miljoenenboete gekregen van de Nederlandse bank, omdat de bank niet goed controleert of klanten geld witwassen. De boete is 8,5 miljoen euro. ABN AMRO had kunnen weten dat soms iets niet in de haak was, maar deed vervolgens niks. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velzen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk. En er zijn in de eerste 6 maanden van het jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt het onderzoek. De Toyota Corolla Cross is het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. En dan het Radio 10 weer. In het Noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. En van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
0: En terwijl je radio op een factor 10 staat, zijn dit de 3 langste vertragingen gemeld door Flitsmeister van de 35. De A16 richting de Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan 32 minuten. A44 Wassenaar Amsterdam tussen Sassenheim en de Kaagbrug een ongeluk, 27 minuten. En de A50 Eindhoven Arnhem voor Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Vertraging daar 40 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: De prijs

Glenn Frey en de Heated Dog. Nou, dat kun je wel zeggen hoor. Vandaag temperaturen in het zuiden al richting de 30 graden. En het komende weekend gaan we daar dwars doorheen. Kortom, de zomer is in volle gang. En zoals we in Nederland zeggen over deze zomer, ja, het regent wat minder dan normaal. Gelukkig druppelt het vandaag Guilty Pleasures. Martijn hier om 10 minuten over 9. Lekkere meezingers aan het begin van je werkdag. Met zometeen Mink de Phil. En ook de zangeres zonder naam komt eraan met Mexico, inderdaad. Maar eerst ruimbaan voor Bruno Mars. Dit is de Lazy Song.

Pleasure Party op Radio 10. En mooi nieuws voor de fans van de Spice Girls, mocht je fan zijn. Ze hebben namelijk gisteren de rechten teruggekocht van hun eigen film Spice World. Momenteel is hij nergens te zien en dat willen ze veranderen. Dus binnenkort zal hij waarschijnlijk wel ergens online gaan verschijnen. En goed, dan gaat je hartje sneller van kloppen als je fan bent. En over het hart gesproken, daar zingt deze gast dan weer over. Mink te veel in Demasiado Corazón. Het wil zoiets zeggen als te veel hart. Maar goed, al had hij gezongen over een chocoladepudding met guacamole, dan hadden we het ons nog lekker gevonden. Want ach, wat klinkt dit zomers op deze prachtige donderdag. Mink te veel, nu voor je.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
11: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
12: Kippie.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
15: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
22: I am Vaiana of Motunui.
23: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
24: See her light up the night in the sea. She calls me.
25: The ocean chose you.
23: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
26: Goedemorgen, Radio 10 staat aan in het noordoosten. Nog een beetje bewolking voor morgen. Vanmiddag is het overal zonnig. Temperatuur van noord naar zuid, 21 tot 29 graden. Flitsmeister met 18 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan 24 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Osse-Oost en Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Vertraging 50 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor Paalgraven.

en al zomer lang op Radio 10. En deze hele zomer lang kun je genieten van misschien wel een nieuwe barbecue. Je zit namelijk in de barbecue 10-daagse. Dit is dag 2. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen? Stuur dan BBQ via de gratis app van Radio 10. Dan kom je in de uitzending en heb je dus een hele nieuwe barbecue te pakken. Royce van Sabrina hou je zo meteen naar de

Bart moet denken aan de Zwarte Cross. Ja, dit was inderdaad waar. Niemand minder dan Olga Orgel Joker speelde dit toen het tijd bij de Zwarte Cross in een feesttent. Ik heb het even opgezocht. En dat zorgde voor haar doorbraak. Zo'n volle feesttent. Orgel Joker op het podium en dan deed ze dit. Je voelt hem aankomen, hè? Eigenlijk zou Orgel Joker nu in Amerika moeten optreden bij het WK voetbal. Maar ja, het liep even anders. Onze mannen liggen momenteel ergens anders gestrekt op het strand waarschijnlijk. De enige oranje man die nog over is, is Donald Trump momenteel. En mocht je het WK gisteren gemist hebben, dat komt. Er waren geen wedstrijden vanavond. De eerste kwartfinale om 10:00 Frankrijk tegen Marokko.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag.

0: Toyota. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Lidl.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert.

0: krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ja, het is dag 2 van de barbecue 10-daagse op Radio 10. Met zometeen Hanson voor je en ook Phil Collins. Maar eerst weet Nicola Ruis wat er volop te koop is. Nico, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Dat weet ik inderdaad. Er is het afgelopen kwartaal namelijk een record aantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer iets naar meer dan een half miljoen euro inmiddels. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. 1 brandweerman die werd er ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte, maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur daar precies is ontstaan. ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld aan het witwassen waren en is daarvoor op de vingers getikt met een boete van 8,5 miljoen euro. Volgens de Nederlandse bank grepen ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat helemaal niet mag. En telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je, heel simpel, een foto voor het scherm hield. Als je geen risico wil lopen, dan kan je het beste een iPhone of een telefoon van Google kopen. Die zijn namelijk het veiligst. Radio 10 weer. De zon die komt er steeds vaker door. In het noordoosten blijft het nog de hele ochtend bewolkt. Vanmiddag dan schijnt, zeggen ze, overal de zon bij temperaturen tussen de 21 en de 29 graden.
2: 18 vertragingen gemeld door Flitsmeister en dit zijn de 3 langste. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum, een auto met pannen, 20 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan is daar een vertraging van 15 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem voor de Maasbrug, een vertraging daar van een kwartier.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Goedemorgen, Radio 10 staat aan. Hanson hoorde je met Bob. En daarvoor Phil Collins met Two Hearts. De man die we nooit meer live kunnen zien. Optreden zit er namelijk niet meer in voor Phil Collins. Betekent trouwens niet dat hij helemaal gestopt is met alles met muziek. Hij is 74 en schrijft nog dagelijks nieuwe nummers voor artiesten die hij zelf interessant vindt. En welke mensen dat zijn, dat houdt hij dus geheim. Het zou misschien wel het plotselinge succes van Rutger van Barneveld kunnen verklaren. Met de zwoele zomernachten met jou, wat een hit is dat. Goedemorgen, Radio 10 staat aan, Martijn hier. Het is de tweede dag van de barbecue 10-daagse. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen, stuur dan BBQ. Via de Radio 10-app kom je de uitzending, dan kun je zomaar winnen een hagelnieuwe barbecue. En als je zin hebt in nog meer zomer, ja, dan doe ik de deur even open, want we hebben bezoek.
1: Hey Fonsie.

Je zou kunnen denken dat Elsa Stewart de Chinese kalender erbij heeft gepakt. Het jaar van de kat. Maar dat is niet zo. In China hebben ze namelijk helemaal geen kat op de kalender staan. Wel op een menu trouwens. Wat Chinezen betreft zitten we momenteel in het jaar van het paard. En dat is een jaar vol vrijheid, energie, snelheid en actie. Goed, misschien een mooi advies geweest door het Nederlands elftal voor het WK. Maar goed, daarover gesproken. Gezelligheid, zometeen de Hughes Corporation, Rock the Boat. Maar eerst op Radio 10, Tiffany, I Think We're Alone Now.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: gewoon Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Prachtige zomige zomerdag vandaag. Temperatuur maximaal 29 graden. Met zometeen Shakira voor je. Maar eerst John Sekada.

0: Severe is op Radio 10. Sowing the Seeds of Love.
1: De barbecue. Hey. Tiendaagse.
0: Hey, ja, ik hoorde al iemand hey zeggen. Ja, in de... Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
0: Wiens carrière al jaren in de lift zit.
2: Ja, dat klopt. Bijna 40 jaar.
0: Ja, want jij bent liftmonteur. En ja, je hebt het barbecue-alarm gehoord. Dan moet er natuurlijk wel een noodzaak zijn dat jij een nieuwe barbecue wil hebben. Doe eens even een elevator pitch waarom je moet hebben.
2: Nou, mijn huidige barbecue is bijna 20 jaar oud.
0: Oh joh.
2: En die is wel aan vervanging toe.
0: Nou, dat heb ik goed nieuws voor je.
2: Dat is mooi.
0: Je komt het teleur, maar je stelt zeker niet teleur, want je hebt hem te pakken hoor.
2: Ja, geweldig. Dankjewel.
0: Jij wint een House Call Barbecue. De prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En daarbij krijg je ook nog het felbegeerde Radio 10 Barbecue Short. Apparaat om te doen. Dus. Hey, gefeliciteerd,
2: Erik. Dankjewel.
0: En een fijne dag, hè?
2: Helemaal geweldig. Ja. Hey, hetzelfde. Dankjewel.
0: Tot later. Doei.
2: Tot later. Doei.
0: Dit is Radio 10 en Shakira. Oh.

0: Bruis, een hele goede morgen, kerel.
1: Hallo.
0: Hallootjes. Zometeen om 11 uur het laatste nieuws. En wat heb je voor de hele natie in petto vandaag?
1: Wat heb ik voor de hele natie in petto? Nou, wij vinden het niet zo leuk dat we zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Mm-hmm. Maar er is een beroepsgroep die is daar echt mega blij mee.
0: Daar hangen de oranje vlaggetjes nog, om het zo maar te zeggen.
1: Letterlijk.
0: Hoe het zit, hoor je zometeen op Radio 10 van Nico. En tot zover is Sheryl Crow. En dit is Kensington met War.

0: zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Nu heel veel zonbescherming, 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Zometeen de enige taart die je kunt consumeren zonder een grammetje aan te komen. En ook 4 nummer 1 hits in 4x1. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz opnieuw stil ligt. En dat zorgt weer voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en ze komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niks te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen de bazen op tot actie. Het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel verkocht moest worden en dat er iets nieuws moest komen. En dat kan zomaar eens 100 miljoen euro of meer gaan kosten. Zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met een Boeing, dus laat ons het voortaan doen. En nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Ja, alsof mensen gewacht hebben met het plannen van een vakantie tot we eruit lagen, zegt een woordvoerder. Bijvoorbeeld om cijfers te geven, in de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met maar liefst 50%. Dus er is een beroepsgroep die hard staat te juichen erom. En is het dan een beetje lekker om in een natuurhuisje te zitten? Nou, zeker, maar niet in het noorden. Daar is bewolkt. De rest komt de zon er steeds vaker door. Over de rest van de dag komt de zon overal tevoorschijn bij 21 tot 29 graden.
7: Flitsmeister met 7 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de 3 langste. A4 Den Haag-Rotterdam. Voor het Ketelplein is een ongeluk gebeurd. Vertraging 1/2 uur. De A7 Westerbroek-Bremen. Voor de Nederlandse grens 13. En de A12, onze dagelijkse knuffelfile. Hij staat er weer. Arnhem richting Oberhausen. Voor Duitsland een vertraging vandaag van 17 minuten.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

de enige taart die je kunt eten zonder een grammetje aan te komen. American Pie van Madonna. En kijk naar de klok. 11:11. 4-1 in de digitale klok. En dan krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. Met zometeen een hit die ontstond in de auto richting werk. Het had inderdaad jou ook kunnen overkomen. Met welke het is, je hoort het zometeen. Maar eerst mijn allerbeste aankondiging aller tijden. Een absoluut huzarenstukje. Het kan niet beter worden. Blijft gek en onwaanzinnig gek als je jezelf of jezelf de loftrompet afsteekt. Wie dat wel deed, was Roger Hodgson. Hij scoorde met zijn band Supertramp heel veel successen. Maar volgens hem was dit het allerbeste wat hij ooit gemaakt heeft. Op nummer 71, Supertramp. Dit is de Logical Song op Radio 10.

Blijft een mooi verhaal over die Maxi Priest. Op een zomerse dag reed hij in zijn cabrio naar de opnamestudio. Dakje omlaag, zonnetje lekker op zijn bol, beetje mensen kijken. En terwijl hij dat doet en deed, snurde hij namelijk allemaal melodietjes. En één van die melodietjes bleef hangen. En hij dacht, daar ga ik even uitwerken. En het werd uiteindelijk een succes hoor. Close to Me stond op nummer 1 in 1990. En was vandaag de tweede in 4x1 op Radio 10. Met nog twee nummer 1 hits te gaan. Zometeen de Pet Shop Boys met It's a Sin. Maar eerst reis.

mocht je Neil Tennant van de Pet Shop Boys morgen toevallig tegenkomen in de supermarkt. Feliciteer me dan even, want hij wordt namelijk 72 jaar. It's the Sin van de Pet Shop Boys, zoals vandaag de laatste in 4KD. En zometeen, na 12 uur, is het weer feest tijdens de lunch met Jeroen Nieuwenhuizen en Alles Mag op Donderdag. En Jeroen draait jouw favoriete liedjes. Dus de vraag aan jou is, wat wil je horen zometeen tijdens de lunch? Zie het als een tractatie voor jezelf en voor iemand anders. En geef het nu alvast door via de gratis app van Radio 10.

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout? Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. We

0: kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
13: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Goedemorgen. Je luistert Radio 10, 3:03. En Nicola met droevig nieuws, moet ik zeggen.
17: Ja, in een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een tijdje in een kunstmatige coma na een zware darmoperatie. Bonnie Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler was 75 jaar.

0: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Heb je er met je zin in zo meteen na 12 uur?
1: Zeker, ik zou zeggen, laat je speelgoed staan. Schuif gezellig aan. We gaan weer beginnen zo meteen om 12 uur. Alles mag!
0: Ja.
1: Op donderdag.
0: Inderdaad. En je bent op zoek naar leuke liedjes om te draaien zo meteen na 12 uur.
1: Hoe lekkere nummertjes, doorgeven? Mooie nummertjes, fijne nummertjes, ontroerende nummertjes of nummertjes waar je gewoon helemaal vanuit je panty gaat. Het is allemaal welkom. Je kan het sturen via de app van Radio 10. Tik de titel van de plaat in en that's enough. Maar je kan het ook even inspreken natuurlijk, hè, wat je wil horen. Vind ik ook leuk. De eerste die we nodig hebben is er eentje met wat meer energie. Want dan knallen we lekker die middag in en die lunch in. Dus als je een plaat in gedachten hebt die je kunt bestempelen als de Bammerammer. Laat dat dan ook even weten. We bellen weer op en dan mag je me aankondigen en dan krijg je ervoor terug een...
0: De

0: is zo'n kunnen timer. Anita Meijer.
1: Nou, heel simpel. Het liedje op de zoek in de computer en aan te zetten. Heel simpel. Anita Meijer met Why Tell Me Why op Radio 10. Jeroen heeft de bammerammer nog niet gekozen, maar is er wel druk mee. Heb je nog een leuke suggestie om de lunch zo meteen mee te beginnen op deze donderdag? Gewoon lekker knaller. Laat het dan weten via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En als je zo meteen in de uitzending komt om 12 uur... dan vraagt Jeroen niet alleen wat er op je bammetje zit... maar krijg je er ook nog een bammerammer broodtrommel voor terug. Zometeen dus Jeroen na 12 uur met Alles Mag op donderdag. En dit is You Somebody.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
4: Hey.
5: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
10: Oh yeah.
9: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
13: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus, kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
17: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
19: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
19: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
19: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
18: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: Radio 10.
0: Nog een paar seconden en dan breekt hij aan de donderdagmiddag. En dat vieren we traditiegetrouw met een uurtje Alles Mag. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio 10. Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
10: Goedemiddag. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee opspringt, maar ook doordat auto's een stuk minder verbruiken en omdat huizen beter geïsoleerd zijn. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt weer op zijn beurt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag al zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de prijs juist iets was gedaald. En in een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een tijdje in een kunstmatige coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Totally Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler was 75 jaar. Radio 10 weer. Ik zeg het met enige skepsis, maar vanmiddag is het overal zonnig, staat hier. Met temperaturen tussen de 21 en 29 graden. En ook de komende dagen is het overal zonnig, zomers en warm.
0: Ja, even naar de, ja, wat was het, wolkenradar zitten kijken?
10: Ja, en, het is overal zonnig in heel Europa.
0: Ja, er hangt alleen één band van ongeveer een kilometer of 100 midden over Nederland.
10: Ja, en daar zitten wij onder. Maar ze zeggen dat het goed gaat komen. En als ze het zeggen, dan moeten we ze
0: vertrouwen. Ja, als men het zegt, ja, kijk.
10: Toch?
0: Goed zo, zonnige klanken in ieder geval vanuit de radio. Als je tenminste meedoet met Alles Mag zometeen, laat maar weten wat ik moet draaien. We hebben 13 vertragingen op de weg. Dit is de top 3. A16, daar is veel te doen. Terbrechtseplein Ridderkerk, bij de Van Brien Noordbrug. 38 minuten van de parallelrijbanen, zeg. Nou, niet weg, maar dicht. A16, Rotterdam-Breda voor de Van Brien Noordbrug, daar 35. En de andere kant op voor diezelfde brug. Ook nog eens 32 minuten vertraging.
10: De brug is kapot, dus brug is, die gaat niet meer dicht.
0: Oh, dat is niet handig natuurlijk.
10: Nee, als je er met de auto overheen moet, niet.
0: Een omrijden is ook een gedoe, want er zijn heel veel wegen zijn afgesloten in de buurt daar ook. Nou, succes ermee. Ja.
20: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
20: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
23: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
25: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
26: De zomer van 10.
27: Jeroen Nieuwenhuis.

0: Jeroen.
1: Uit Kooster Tille.
0: Ja, klopt helemaal.
1: Friesland.
0: Ja, ja, klopt. Vlak bij Drachten, hè, voor mensen die niet weten waar het ligt.
1: Juist, daar zijn we weer bijgepraat. Afdeling Financiële Zaken, daar weet ik dan niet precies waar je zit.
0: Ik werk in Elst bij een bedrijf wat vochtwerende isolatie voor een dak maakt.
1: Aha, ja, het moet ook gebeuren natuurlijk, hè. Er is tegenwoordig veel om te doen.
0: Ja, ja, klopt, ja.
1: Dus bij jou fluiten de euro's natuurlijk om je heen. Dat kan niet anders, hè? Het bakken komt er binnen.
0: Nou ja, ik zit aan de andere kant. Ik betaal.
1: Oh, dus
0: het gaat er met bakken uit.
1: Ja. Is dat thuis ook de situatie? Moet je thuis ook alles betalen?
0: Ja, zo werkt het tegenwoordig, hè, in deze tijden.
1: Ja, ja, ja.
2: Alles wordt duurder!
1: Dat is ook voor jou natuurlijk. Ja, Danny. Het is niet anders, hè. Ja, nou, dan ben ik wel benieuwd of er nog een boterhammetje in zit. We gaan eens even kijken wat jij erop hebt vandaag, Danny. Trek de trommel maar even open.

0: goed?
1: Nou, dat is heel verrassend, denk ik. Maar ik heb er helemaal niks op. En dat heeft niks met de financiële zaken te maken.
0: Oh.
1: Maar ik vind gewoon een kaal boterhammetje met niks op, vind ik gewoon heel lekker. Gewoon een droge boterham, heerlijk.
0: Maar is het dan wel iets met een beetje voedingswaarde of weet je ook nog een wit sneetje?
1: Nee, het is een bruin broodje, dat wel.
0: Oh, dat. Niks erop op de radio, dat is dan weer minder. Dus we gaan er wel iets op doen.
1: Dat lijkt me wel. Dus, en ik dacht aan de motor van Dan Jericho. Een van de beste platen die er ooit is gemaakt.
2: Radio 10, bam en rrr.

0: Revival 65 Blue. Ronald, dankjewel voor deze fijne toevoeging. Voor hadden we nog Dan Jericho en The Motive. Dat was de bammerammer voor vandaag. Dat ben ik. Goedemiddag, welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is de lunchshow, Jeroen Afternoon. En wij hebben natuurlijk vanmiddag weer de top 4000 quiz. We gaan aan het eind van de show weer dikke 10 uitdelen. Tenminste, dat neem ik aan dat je dat wil. He, als je nu luistert, zorg dat je de app van Radio 10 op je telefoon hebt staan. Kun je namelijk ook meedoen met Alles Mag, wat tot 1 uur hier geldt. En dat betekent dat we lekker muziek gaan draaien met elkaar. In welke stad krijgen de meeste mensen een burn-out? Dat is onderzocht.
1: Oh.
0: Amsterdam.
1: Yes. Ja, eigenlijk wel terecht, denk ik.
0: Waarschijnlijk vanwege het verkeer.
1: Verkeer, de beslissingen,
0: ja.
1: De bootjes.
0: Ja. Geen idee. Nee, dat is niet zo. Een op de 4 Amsterdamse werkenden heeft een burn-out klacht. Dat terwijl landelijk geldt het voor 1 op de 5 werknemers.
1: Ja.
0: Dus een kwart vind ik veel.
1: Ja.
0: En hoe komt het nou? In de hoofdstad werken de meeste mensen fulltime om het wonen in de stad te kunnen betalen.
1: Ah, en het zijn natuurlijk allemaal Gen Z'ers en die kunnen niet zoveel hebben.
0: Zeg getekend, ik kom naar huis. De Efteling heeft groot nieuws. Er komt een nieuwe achtbaan.
1: Wat voor een?
0: Een hangende.
1: Vet.
0: Ja, dat is leuk. Ik vind dat het leuk, zo'n achtbaan waar je onder hangt.
1: Een soort vogel ben je dan, hè?
0: Ja. Ja, dat is een spannend ding. Duurste attractie die ze ooit hebben gemaakt. 50 miljoen euro wordt eruit getrokken. Het gaat om Missie Luminar. Zo heet dat ding. En het krijgt een ruimtethema.
1: En je wordt afgeschoten, hè? Je wordt dus niet omhoog getakeld, maar je wordt bam, worden ze weggeschoten.
0: Nice.
1: Ja, dat is
0: nice.
1: Echt vet. Ja,
0: die 50 miljoen hebben ze in de maand terugverdiend.
1: Met die prijzen wel, ja.
0: We zitten in de barbecue 10-daagse. Hoor je het barbecue-alarm, dan app je de letters BBQ... als je tenminste houdt van een lekker flesje of een stukje houtskoolbeleving. De komende dagen is het toch nog aardig weer in Nederland, zegt Ben, hè?
1: Zegt Ben.
0: Ja, anders ga je maar lekker onder een afdakje staan barbecuen. Gloednieuwe barbecue is te winnen als je de oproep hoort. Het alarm is vanzelf heel duidelijk. Hoor je dat ding, dan stuur je meteen een berichtje BBQ... via de app van Radio 10. Kom je in de uitzending, heb je zo'n ding te pakken. Zo simpel werkt het, mensen. En als je toch gaat appen...
2: Alles mag op donderdag.
0: Ja. Tot 1 uur. Gaan we lekker draaien wat je leuk vindt. Joke!
3: Goedemorgen.
0: Middag.
3: Met Joke. Ik wou graag Atemloos door die nacht aanvragen... van Helene Fischer voor Alles Mag op donderdag.
0: Nou, leuk.
3: Doei.
0: Doei. En dat is Henk hier.
4: Hey, Jeroen.
0: Oh,
4: Henk hier.
0: Hi Henk.
4: Jullie vroegen om een lekkere zomerse plaat. Wat dacht je van Tony Esposito met Papa Chico? Groetjes, Henk.

0: Helene Fischer, Ademloos. Ja, Joke wilde die heel graag horen. Fijn, alles mag op donderdag. Daar hoort wat lekker bij natuurlijk, hè, om het een beetje op te spicen.
1: Alles mag op donderdag.
0: Ja, en dan die grote vraag, wat gaan we zo meteen nog eens doen? Een half uur lang. Heb je ideetjes? Kom maar door, Jaap.
2: Hele goede middag. Zou jij voor mij Justin Timberlake kunnen draaien met Bringing Sexy Back? Yeah, groetjes Jaap van der Ham. Hoi, hoi.
0: Ik denk dat het wel lukt, hoor.
2: Yeah.
0: Ja, zeker. Dan hebben we hier Paula.
3: Ik wil heel graag It's Raining Men aanvragen. Ik weet niet precies welke groep het is. Maar ik denk dat jij wel weet en uit kan vinden wie dat is. Groetjes, Paula.
0: Ja, dat was

0: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Het is big sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: Eyewish. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Geeft ruimte.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie. Even bollen. Iedereen.

0: meest getoonde prijs.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Jeroen Nieuwenhuizen. Marco wil Jimmy Bohorn dance across the floor. Ja, dat is een goed idee, zeg. Let's go!

0: Justin Timberlake. Timberland, Sexy Back.
1: Yeah.
0: Goed gedaan, Jaap, of niet? Toch?
1: Ja. Yeah.
0: Goed zo. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we nog meer gaan draaien. We moeten met je opschieten, de tijd dicht.
2: Alles mag, alles mag op donderdag.
0: Ja, is daar Mandy?
3: Hoi Jeroen, Mandy hier.
0: Dacht ik al.
3: Ik zou graag willen horen de Real McCoy met It's On You. It's on you.
0: Oh, hoor eens even. Nou, gezellig. Doen we zo meteen. Allee.
4: Ik zat te denken aan I Just Can't Get Enough van Depeche Mode. Ook lang niet meer gehoord. Lekker nummertje. Goedje.
0: Nou, zeker gezellig.

0: De Bashboat, de Just Can't Get Enough. Anne, dankjewel voor deze fijne aanvraag. Ik krijg best wel wat berichten binnen, natuurlijk. Logisch, om iets te draaien van Bonnie Tyler. Tuurlijk, want het is net het nieuws gekomen dat ze overleden is. Natuurlijk een uurtje geleden ongeveer. Sjoukje die zegt, zou iets willen draaien voor... En Frits ook. Maar ja, Martijn die heeft zich meteen nadat het nieuws naar buiten kwam... Total Eclipse op de hart gedraaid. Dus vandaar. Daar laten we het dan nu voor nu even bij. We hebben nog wel ruimte voor één nummer. En is dat wat voor Ingrid?
1: Hoi Jeroen, hier Ingrid uit Noordwijkerhout. Het liedje I'm Gonna Be 500 Miles. Hartstikke leuk. Zou je die willen draaien voor mij? Dank je.
0: Die is gezellig, Ingrid. Daar sluiten we deze alles maar mee af. De Proclaimers. I'm Gonna Be 500 Miles.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
18: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel-Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Ja, daar gaat hij, deel 2 van Jeroen Afternoon komt er zo meteen aan met de top 4000 quiz. Speel lekker mee en pak die prijzen. Eerst even de nieuws, Nicola Ruijs.
5: Goedemiddag. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog daar vlak over de grens. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd om bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. En omdat het eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf ook een boete van 3,5 miljoen. En dat werkt dan ook niet mee natuurlijk. Steeds minder huishoudens in ons land hebben een tv-abonnement. Ze kijken via streamingdiensten. Aanbieders van Live TV kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt een marktonderzoeker. Wie nog Live TV kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden, hebben Marokkaanse fans een berucht maar beproefd recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het Spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. Het Radio-team weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij temperaturen tussen de 21 en 29 graden. En ook de komende dagen, dan is het zomers en lekker warm.
4: Dank u wel. We gaan naar de weg kijken. Er was gedoe. Rotterdam, is dat nog zo? Jawel. A4 Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden, 29 minuten. A15 in de Kerk Nijmegen voor de brug over de Linge, 40. En dan de A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord. Een half uur, dan auto met pech.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
11: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: Jeroen van der Boom, jij bent zo. Gezellig om weer eens te horen, vind je niet? Ja hoor.
1: Top 4000. De Top 4000 quiz.
0: Gaan we zo meteen eens even fijn spelen. Met jou hoop ik. Zou ik leuk vinden. Je kan natuurlijk naast het toestel een beetje roepen wat het is. Maar dan hoor ik het niet. Kun je ook niks mee verdienen. Je kan ook even laten weten dat je mee wilt spelen door het antwoord te geven op de oefenvraag die ik je zo stel. Als je die goed beantwoordt, kan je zomaar in de uitzending komen om lekker te gaan strijden. Dus let even op. Je hebt de app nodig van Radio 10 om het antwoord te geven. Dat tik je zo meteen eventjes heel simpel een antwoord in. En dan kunnen we door. Tijdens dit WK draait het naast het voetbal vooral om de vreemde streken van de FIFA. Mag ik wel zeggen, dat wow. Ik me heel mild uit.
2: Ja, ja.
0: De FIFA wordt ook bezongen in de Top 4000.
2: Ja.
0: Als je een half voorluistert. FIFA La Vida van Coldplay.
2: Ja, ja, ja.
0: FIFA Forever van de Spice Girls.
2: Ja, ja. FIFA.
0: Maar wie staat er nou in de lijst met FIFA Las Vegas? Hè?
2: Goeie.
0: Heb je dat? Geef dan het antwoord dan nu via de app van Radio 10 en speel mee. Zometeen gaan we doen lekker naar Avicii en deze classic van Roxy Music.

0: Brother. En de volgende Dance Way Rock Your Music. Het is zover. Wij gaan spelen.
1: Ja.
2: De Top 4000 quiz.
0: En aangetreden op het glimmende virtuele podium van Radio 10 is Demi. Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jongen. Dan ben je 23. En dan ga je eens een duik nemen in de wereld van de Top 4000.
1: Zo.
0: En dan kan het ook wel eens een beetje van voor jouw tijd zijn, denk ik.
3: Laten we gok nemen.
0: Ja, maar jij zegt eigenlijk alles na 2000, daar weet ik alles van.
3: Alles is een groot woord natuurlijk. Maar we proberen zo leuk mogelijk mee te doen.
0: Juist. Nou, je bent al een beetje in een feeststemming, hè? Want je denkt dat Frankrijk vanavond gaat winnen. En dat is je favoriete ploeg volgens mij, of niet?
3: Is het nog denken of is het gewoon zeker weten?
0: Ja. Nee, duidelijk. Dan gaan we eens kijken of dat wat wordt vanavond. Maar eerst maar eens even zien of je zelf in de prijzen valt natuurlijk, hè?
3: Laten we hopen.
0: Nou, ik heb voor jou een oefenvraagje gesteld. En dat ging over de FIFA. Nou, maar dan een beetje soort van. FIFA Las Vegas. Van wie was dat een hit?
3: Die was van Elvis Presley.
0: Elvis the King Presley, natuurlijk. Ja hoor, dat is goed. Hey, 4 vragen. Als je alles goed hebt, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, kijken we naar wat je wel wist. En zoveel prijzen krijg je van ons gestuurd naar Stadskanaal.
3: Yes.
0: Alright, here we go, man.
2: Vraag 1.
0: We vieren vandaag de verjaardag van Jim Kerr. 67 kaarsjes. Vind ik nog meevallen eigenlijk.
1: Ja, ik had gedacht dat hij ouder was.
0: Een jonge blom. Als zanger van een bekende band staat hij in de lijst van nummers als Belfast Child, Alive and Kicking, Promise You a Miracle. Maar van welke band is Jim Kerr nou ook weer de frontman, de zangert? Het is van voor 2000, dat wel.
3: Ja, dat is een hele goeie.
0: Promise to a Miracle, Alive and Kicking, Don't You Forget About Me. Laten we die ook niet vergeten natuurlijk, hè. Hey. Van wie is dat?
3: Ik zou het niet weten, jongens.
0: Nee? Je zou het niet weten? Nou, dat is jammer. Wij zochten Simple Minds.
3: Simple Minds.
1: Zeg je nog steeds niks?
0: Nee, we gaan geen belletje rinkelen. Nou, dat is misschien iets voor mooi even op te zoeken op Spotify.
2: Vraag 2.
0: Het is de dag van het cookie. Lekker. Een kopje koffie. Is dat een algemeen gebruik of was dat alleen bij ons in Zeeland zo? Eerste bakkie een cookie en tweede een snoepie.
1: Ik denk dat dat bij jullie is, bij in Zeeland.
0: Een bablaar.
1: Wij krijgen gewoon maar één bakkie.
0: Nee. Hoe is dat bij jou in Stadskanaal daar? Is dat alleen een koekje of een snoepie?
3: Nee, het is gewoon koffie, niet eens koek of snoep.
0: Oh, niks. Nou, jongens, van armoe. Nou, in ieder geval, dag van het koekje. De kopje koffie staat ook in de lijst. Voor welke Nederlandse band is dat een hit? Je krijgt er meer keuze, kan je gokken. A, VOF de kust. B, de kast of C, is ook schitterend.
3: Ik zeg B.
1: Wat?
0: Zegt hij nou B?
1: B.
0: Met een beetje hard eerst naar het oren. Dus, ik trap er niet zomaar in.
1: Zijn
0: maar,
1: die nou B of niet?
0: Ja, volgens mij die B.
1: Remy?
0: Nee, B. Ha, de kast, dat is niet goed. Nee, VOF de kunst. Daarom zei ik het ook met wat meer nadruk. We gaan nog even door, man. Je hebt nog 2 vragen te gaan.
2: Vraag 3.
0: Dan krijg je een intro te horen van welke Top 4000 plaat is dit het begin. Nou, ik, ja, succes ermee. Demi, kom op, jongen. Je kan dit.
3: La Bamba.
0: La Bamba? Nee, bijna.
3: La Bamba.
0: Nee, bijna.
3: La Bamba.
0: Nee, niet Bamba. Lamba. Lamba.
3: Lambada.
0: Lambada, ja. Lekker man. Nou, vooruit dan maar.
2: Vraag 4.
0: Ja, Nico, je hebt ook iemand even in het zonnetje gezet.
1: Ja, volgens mij is deze wel een beetje na 2000, toch?
0: Dat kan hij wel eens weten, ja.
1: Pitbull, de rapper, die probeert vandaag een wereldrecord te gaan vestigen. Hij moet in Londen spelen. Hij gaat proberen zoveel mogelijk kale mensen bij elkaar te krijgen. Dat is namelijk zo, bij concerten van Pitbull gaan mensen vaak al verkleed als die rapper. Dat betekent dus een kale kop op hun hoofd.
0: Ja.
1: De poging die staat gepland voor 3 uur vanmiddag, dat is tijdens een festival. En waarschijnlijk gaat het dan wel lukken, want het record van kale mensen bij elkaar is helemaal niet zo heel groot. Dus 462 mensen. En als je dan weet dat het festival 10.000 bezoekers trekt en je echt niet je hele kop kaal hoeft te scheren, maar gewoon een
0: badmuts.
1: Dan mag het ook.
0: Kan ook, hè?
1: Een condoompje mag ook. Ja. Als je dat dan een beetje schildert, dan is het helemaal goed. Maar dus, dat neppe hoofd telt ook mee. Dus de kans is groot dat hij in het Guinness Book of Records gaat komen.
0: Ik vind dat dan mooi, hoor. Dat die gozer heeft echt natuurlijk hartstikke leuke platen gemaakt. Maar zijn fans Die hebben gewoon, hij vindt dat mooi. Dat die eren hem op die manier.
1: Ja, super tof.
0: Zo kun je toch ook weer van iets waar je van denkt als man van middelbare leeftijd. Nou, moet dat nou, weet je. Daar kun je toch wat leuks van maken.
1: Ja, dat kan. Omarm het.
0: Zeg nou, we gaan ons een vraag stellen, Demi, over Pitbull. Hij staat in de top 4000 ook. Met Fireball, die kennen we. Maar ook met deze, die ken je vast ook.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola gata, que hola omega.
0: Yeah.
4: That's how we gonna do it. Dale.
0: En dan zetten we hem even uit. Hoe heet dit nummer? Dat moet je weten, Demi.
3: I know you want me.
0: I know you want me. Ja, gelukkig maar. Hè? Demi, je hebt toch nog twee prijzen te pakken. En het is altijd leuk om te hebben. Een Radio 10 pet en de Radio 10...
1: Zonnebril, toch?
0: Ja, zonnebril, ja.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: 18 plus speelbewust.
1: Ja.
2: Serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost, Autotaalglas.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Jeroen Nieuwenhuizen. Zometeen gaan we eens lekker een dikke 10 uitdelen. Maar eerst Michael Jackson. Remember the time.

0: Ja hoor. Spreek maar even lekker in. Typ maar even een berichtje. Maak een ander blij. Het is zo gebeurd. En wij vinden dat leuk om te doen. Met jou samen. Dus heb je de app van Radio 10 op je telefoon staan, tik dan nu een bericht in. Of spreek het in en stuur het meteen. Want we willen het dan wel zo meteen meenemen natuurlijk in de show. Hè? Dus dat je niet net te laat bent. Dat nee. Edwin hier al zit, dan kan het niet meer.
1: Dat is super zonde.
0: Zonde natuurlijk. Ja. Blijven we liggen tot morgen. Dus begin nu maar met het intikken van een fijn bericht. De naam van de persoon die de 10 verdient, de reden erbij en hoe je zelf heet. Dat alles. Je kan het ook inspreken, net zo leuk. Je stemt er lekker bij. Heb ik nog veel liever. Zeg Nico, wie heb jij vandaag in gedachten voor een fijne dikke team?
1: Nou, ik dacht ik ga eens een beetje kijken in het dierenrijk. En daar is
0: dierenrijk?
1: Ja, er is een dier en dat verdient een hele dikke team. Het is namelijk Chico. En Chico is een ezel, die komt uit Brabant. En het is niet zomaar een ezel. Nee, hij is punt 1 jarig. En punt 2 is het vandaag de oudste ezel ever ooit in Nederland geworden.
0: Ik dacht dat jij dat was.
1: Ik ben helemaal niet jarig vandaag.
0: Ah.
1: En jij bent ouder dan ik. Goed, hij is 40.
0: 40 jaar oud.
1: Ja, en het leuke is, hij is op dezelfde dag jarig als zijn verzorger. Die is ietsje jonger zelfs nog tonight. Dat is dan ook weer grappig. En hij heeft een ontzettend lekker maaltje gekregen. Een hele tafel helemaal vol met groenten en fruit en andere dingen die hij lekker vond. En die heeft Chico samen met zijn vriendjes opgegeten. Ja, ik vind het gewoon lief.
0: Verder gewoon een lekkere rustige verjaardag, neem ik aan.
1: Rustige verjaardag, hij is
0: groot feest. Er is geen feesttent in het bijgezet.
1: Nee, en hij probeerde nog de kaarsjes uit te blazen, maar dat ging niet zo goed.
0: Nee, precies. En op zijn 30ste heeft hij wel een keer groot gevierd, maar dat doet hij niet meer, hoor. Nee, ezel stoot zich in het algemeen natuurlijk. Ja, dat snap je? Ja, nee, dat één keer zo'n verjaardag is genoeg.
1: Dikke 10 voor Chico.
0: Zeg, wie heeft er nog meer een 10 verdiend vandaag? Laat het even weten. Kom maar door. Dan ga ik niet te lang in het intro van Golden Earring hangen hier, want dat is veel te mooi.

0: zegt een dikke 10 voor Wendy, mijn nichtje. Een topper is het. Dennis zegt Demi, gefeliciteerd met je prijs op Radio 10. Net. Ja, hij heeft toch twee van de vier dingen goed beantwoord. Dus dat is niet slecht natuurlijk.
1: En zeker niet.
0: Maarten, een dikke 10 voor mijn zoon Jesse, die in zijn laatste toetsweek 3 tekorten heeft weggewerkt. Hiermee overgaat naar 3 HAVO.
1: Top gedaan.
0: Jesse, ik ben trots op jou.
1: Ja.
0: Dan hebben wij, eens even kijken, hier nog Gert-Jan. Ik wil graag een dikke 10 uitdelen aan mijn collega Robert. Hij gaat bijna op vakantie. Hij is nu nog een groot order aan het invoeren om het snel af te krijgen. Je bent een topper.
1: Zeker weten.
0: Ja, netjes gedaan. Dus even kijken, wie is dat? Chris?
2: Mijn vijfde collega Gert-Jan, die zijn voor mij een dikke 10. Omdat hij altijd zo snel werkt en hele mooie gang kunt hebben.
0: Oh, dat ging helemaal goed hier.
1: Wat was het laatste? Hij krijgt een 10 omdat hij al snel werkt.
0: Iets, maar hij heeft zijn telefoon ingeslikt.
1: Oh ja, kan ook gebeuren.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Dan probeer het nog een keer. Doe het morgen nog een keer, Chris. Hey, Mimi.
3: Hallo. Een hele goede middag vanuit Zwolle, je Mimi. Wie een hele dikke 10 verdient. Ja, nou, daar hoef ik eigenlijk niet zo lang over na te denken. En dan zou ik het direct maar zeggen. Hey, toppers, voor jullie vandaag een hele vette 10. Groetjes van Mimi.
0: Voor wie was het nou?
1: De toppers?
0: De toppers.
1: Zo klonk het, toppers, voor jullie een hele dikke 10.
0: Nou, bij deze, iedereen is een toppertje hier vandaag. Ja, goed, sowieso, ga er maar bij staan. Alweer geen topper, mag ook gewoon. Als je er eentje verdient, dan zou iedereen krijgen ook. Kijk, daar komen ze. Jij krijgt van mij. Ja, la, la, la, la, la, la. Nou, jongens, dan gaat hij richting Edwin Diergaarden. En dan weet je het alweer, de grootste is alle tijden. En die draait hij tot het Gijs hier aantreedt. En ik heb nog geen barbecue-alarm gehoord bij mij in de show. Dan zou het zomaar eens kunnen gebeuren bij Edwin natuurlijk.
1: Spannend.
0: En anders wel bij Gijs. Dus...

0: mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis.

0: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Buffels en Buffelinnen, daar gaan we weer met de muzikale Punica-oase. Zo dadelijk met Bob Marley en de Wailers. Ja, dat kun je aan hun wel overlaten. Eerst het nieuws met Nicola Ruis.
15: Goedemiddag. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan op de wensen van veel kopers. Die willen namelijk huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden. Dat zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen, want dat voorkomt mismatches en stuwt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dicht de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran al aan, waarop er weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoerdersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd om bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. En omdat dat eerst niet goed ging, kregen ze ook al een boete van 3,5 miljoen. En de regeringsleiders die bij een NAVO-top waren in Ankara kregen van de Turkse president Erdogan een cadeautje waar ze een beetje mee in hun maag zitten. Erdogan gaf ze namelijk een pistool met kogels. Rob Jetten liet het achter bij de ambassade. De Duitse bondskanselier ook. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, die geeft het pistool aan een museum, zodat we het allemaal kunnen zien. Goed, het radioteam weer. Vanmiddag is het overal zonnig, met temperaturen tussen de 21 en de 29 graden. En ook de komende dagen zeggen ze dat het zomers is en heel erg lekker warm.
14: Dankjewel, Nicola.
16: Oei,
14: files. De drie langste op de A7, Westerbroek richting Bremen voor de Duitse grens, 21 minuten. A10, Amstel richting de Nieuwe Meer voor Amsterdam Oud-Zuid, 21 minuten ook. En de A16 als laatste, Rotterdam richting Breda voor Feyenoord. Door een pechgeval, 20 minuten daar.
17: De prijsfavoriet.

0: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
3: De zomer van 10.
4: Edwin Diergaarden.

weet inmiddels wel dat de meeste hits beginnen ergens op de piano. Maar bij deze ligt er toch een tikkeltje anders. Die begint tijdens een ruzie. De vaste tekstschrijver van Motown Records, dat is Lamont Dozier, die heeft op een dag ruzie met zijn vriendin.

19 juli aanstaande. Maar daar zijn nu Justin Bieber, Burna Boy en de Muppets aan toegevoegd. En ook is zojuist bekendgemaakt dat Waldorf en Stedtler de hele wedstrijd te VAR zijn.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Mam, waar is mijn zwembad?
8: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Ik wil je alvast waarschuwen voor de top 4000 flashback die onderweg is. Stel je

waarschuwde je net al even. Deze gaat dus de komende uren niet meer uit je hersenpan. Daar durf ik wel een flesje zelfgestookte limoncello op in te zetten, eerlijk gezegd. Deze oorwurm werd een nummer 1 hit in onder meer Nederland, België, Italië, Spanje en Zwitserland en groeide uit tot een van de meest invloedrijke houseplaten van de jaren 90. Dan te bedenken dat het is opgenomen in een badkamer die tot studio was omgebouwd. Nou, dat klinkt een beetje goedkoop, maar is het niet. Het was namelijk een hele luxe badkamer.

bij Radio 10. En this is the last time. Ja, ik kan je niet helemaal precies vertellen waar het aan ligt. Misschien zijn het wel de naweeën van de avond ervoor. Maar ik ben mijn dagen deze week steeds begonnen met muziek van Kate Bush. En ik moet je vertellen, dat werkt voor mij als een soort muzikale meditatie. Maar nou bedacht ik me dat het natuurlijk ook prima kan om 2:50 in de middag. Dus

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: The stories are true.
15: The story has just begun.
16: Disney's Vaiana, kom tot leven.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
18: Are you ready to be the hero?
16: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
22: Kippie.
23: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
25: Kia, movement that inspires.
26: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
27: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
26: Nog niet helemaal dus.
27: Tja, die administratie. Toevallig tips?
26: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
27: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
26: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
28: Goedemiddag, Cher, Shawn Mendes en de Boobies komen eraan. En als je aan het wachten bent op het barbecue-alarm, nou, wie weet gaat het nog wel komen. Eerst het nieuws, dat krijg je van Martijn Nijhuis.
0: Een lange celstraf voor een liquidatie in de Zeeuwse plaats Ritten. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten. Een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet nu 27 jaar de gevangenis in. Hij had beide slachtoffers in een auto naar een buitengebied gelokt. De rechter had het over een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat andere gevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. De Overijsselse plaats Ommen krijgt toch geen tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente wilde tot eind september op een voormalig voetbalveld asielzoekers in tenten onderbrengen. Het COA is er gaan kijken en is niet tevreden met die locatie. Wel waardeert het COA de bereidheid van Ommen. En in Frankrijk is volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. Het is traditie om dan vuurwerk af te steken. Maar dat mag dit keer niet in sommige plaatsen, omdat het zo droog en heet is. Het gaat vooral om regio's in het zuiden. Frankrijk is bang dat vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Het radioteam weer, zonnig en droog. Al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden.
28: Martijn, dankjewel.
0: Joep.

0: gebied Moerdijk na een ongeluk 41 minuten extra reistijd.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Odido. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: mensen met een beperking doen wij dagbesteding.
1: Dan kan je af en toe best wel een kleine pauze gebruiken.
0: Ja, zeker weten. En een mooie barbecue.
1: Ben jij een hele jaar door barbecuen of doe je dat alleen als het mooi weer is?
0: Nou, toevallig ga ik morgen op vakantie en naar de camping. Dus ja, daar zou een mooie barbecue wel welkom zijn met het mooie weer.
1: Ja, snap ik. Dus je bent eigenlijk een mooi weer barbecuer.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ik hoop dat ik er nog bij je kan afleveren voordat je vertrokken bent naar de camping. Ik denk dat het moeilijk wordt. Maar je bent wel de winnaar van een fantastisch mooie house call barbecue. Gefeliciteerd, hè?
0: Hey, dankjewel!
1: Deze wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En je krijgt er ook dat Blitzen Radio 10 barbecue schort bij.
0: Nee, echt waar, joh. Hartstikke leuk, man. Hey, toppie!
1: En ik wens je een goede vakantie.
0: Ja, dankjewel, hè.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops... of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2.

0: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Edwin Diergaarden.
8: Met zo weer een mooi muzikaal verhaal achter een doorbraak.

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Eind 1981 stapt een Schotse band in het vliegtuig voor een tournee door Australië. Aan de andere kant van de wereld staan ineens volle zalen op hen te wachten. En met dat nieuwe zelfvertrouwen keren ze terug naar de studio. Hun donkere, experimentele sound maakt plaats voor iets lichters en optimistischers. Daarbij ontstaat een nummer dat bijna als een voorspelling klinkt. En als de single verschijnt, wordt het hun eerste grote internationale succes. De plaat haalt de Britse hitlijsten en levert de band zelfs een optreden op in het populaire muziekprogramma Top of the Pops. Ineens kent niet alleen Australië hun naam. Het vormt de opmaat naar het album New Gold Dream en zet de deur wagenwijd open voor de wereldwijde doorbraak die een paar jaar later volgt. Maar ja, soms begint een wonder aan de andere kant van de wereld. En dat wonder heet Simple Minds.
1: De doorbraak.

0: nieuwe Radio 10 en Be My Baby.
1: Ja!
0: Opgenomen op een oude ruisbak. Die Lenny Kravitz bij de Vlaamers had gevonden.
1: Want ik heb vroeger ook van die singeltjes gehad. En die waren dan mono. En tenminste, dat werd dan gezegd dat het... dus ik dacht, nee, dat ligt aan mijn platenspeler. Dus ik heb diverse naalden nieuw gekocht. Omdat ik dan singeltjes had gekocht die dan mono waren opgenomen.
0: Ja.
1: Heel vervelend.
0: Ja, maar dan heb je het over de jaren 60 of zo. Of nog verder daarvoor.
1: Nee, dat is niet waar. Nee, dat is... Nee,
0: oké.
1: Ja, de 80.
0: Jaren 80.
1: Ja, jaren 80.
0: Oké. Okay.
1: Ook alweer een tijdje geleden.
0: Ja, nou, dit was niet mono. Het klonk wel mono, maar het was niet mono.
1: Nee. Wat doet het er ook toe? Het was in ieder geval een geweldig nummer van Vanessa Paradis. We gaan zo even bellen met Katelijne. Katelijne die heeft een website, Maffe Meesterwerken. Of tenminste een podcast. En daar praat ze over echt maffe meesterwerken. En dan gaan we het even hebben over dat maffe meesterwerk van Wim T. Schippers. De pindakaasvloer. Ja, die ligt weer Boymans van Beuningen in het museum. Daar kun je hem nog steeds even bezoeken. Tot 9 oktober, meen ik, dat dat is. En zij gaat even kijken wat nou de achterliggende gedachte is van zo'n pindakaasvloer. En we gaan met Mitchell Bonne bellen. Mitchell Bonne is superfan van Soldaat van Oranje. Ik denk dat hij al meer dan 60 keer geweest is. En ik denk dat hij ook een beetje moet huilen. Want aanstaande zondag is de laatste voorstelling.
0: Ben je er geweest zelf?
1: Ik ben er zelf 2 keer geweest, of 3 keer. Maar toen wist ik het verhaal. Toen wist ik het wel. 70 keer of 60 keer, dat vind ik wel veel hoor.
0: Ga niet halen, nee, oké.
1: Nee, dat ga ik niet halen.
0: Leuk, nou, ook nog heel veel muziek natuurlijk.
1: En natuurlijk heel veel muziek. En wie weet geven wij zo'n prachtige barbecue weg.
0: Zou ook nog kunnen natuurlijk. Houd het barbecue-alarm in de gaten daarvoor natuurlijk. Hè. Veel plezier zometeen.
1: Dank je.
0: Met Gijs op 10, op weg van werk naar huis.

0: Odeon Premium Barbecues. 18 plus speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Deze week in de bonus.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
0: Fijne vakantie!
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Ja, goedemiddag. Het is 1 minuut na 4 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het nieuws. Natuurlijk met Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Gijs. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Die wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. De damhert in de Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie wil ze doden omdat ze schade zouden toebrengen aan de landbouw en gevaarlijk zijn in het verkeer. In het gebied in Hoekse Waard ontsnapten ooit herten uit een hertenkamp. Die hebben zich voortgeplant, er leven er nu 40. Voor een liquidatie in een drugszaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar gevangenisstraf gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. De man schoot van dichtbij iemand dood, een andere man raakte zwaar gewond. Maar moet ook €65.000 schadevergoeding betalen. En Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. Het radioteam weer. Vanavond blijft het nog lang lekker. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
1: Ook lekker.
2: Ja, morgen opnieuw zonnig en warm. En dan lopen de temperaturen op tot 24 of 30 graden.
1: Ja, dat is niet zo erg. Maar die nachten, hoe is dat?
2: Nou, die zijn best oké.
1: Oh, oké. Nou, dat is...

0: Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op 70 plekken inmiddels al. Het is al vroeg druk op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld. Bijna 3 kwartier vertraging tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Ketelplein. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen 1 uur vertraging door een ongeluk tussen Papendrecht en Leerdam. En op de A16 Breda-Rotterdam, daar heb je ook 1 uur file tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein. Je bent een stuk later thuis vandaag.
0: Oké, nou neem een flesje water mee. Dat klinkt niet betuttelend. Ik zeg het alleen voor de zekerheid, want stel dat je dat nou niet hebt en je moet 1 uur in de auto zitten en je hebt geen airco, dat is heel vervelend.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.

0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Ah, het was op een mooie avond dat Pink allemaal gasten over de vloer hadden had. En die, die waren zo dronken. Die waren zo dronken. Die hebben zoveel gezopen. Dat Pink heeft gezegd tegen die mannen en vrouwen. Nu is het tijd om te gaan. Nu moet je nu gewoon gaan. Zij had zelf helemaal niets gedronken. Ze is op het strand gaan zitten. En toen heeft ze dit nummer geschreven. En hoe kan het toch zo zijn dat ik zo ongelooflijk veel lol en energie heb, terwijl ik gewoon hartstikke sober ben? Nou ja, laten we.

0: lekker bij deze file. En er is eindelijk een einde gekomen aan de verwarring rondom een verbodsbordje. Dat stond bij de Galdense Meren vlakbij Breda. Ja, er gelden allerlei regels bij die zwemplassen. Zo mag je er niet blowen, je mag geen alcohol nuttigen, je mag geen harde muziek draaien, je mag niet fietsen, je mag niet paardrijden. Wat je dan wel mag, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar er staat ook een verbodsbord met een daarop liggende vrouw. En niemand wist wat dit bord inhield. Ik zal het je proberen uit te leggen. Het is een vrouw die haar been omhoog heeft. Ik denk dat het een vrouw is, want je ziet haar borsten. En dan ligt ze met haar hoofd een beetje zo op een driehoekje van zand. Nou, iemand kreeg laatst daarvoor een boete voor topless zonnen. Maar dat bleek onterecht, want het bord bleek wat anders te verbieden. Namelijk naakt recreatie. Dat mag niet. Dat mag niet bij de Galdense Meren. Dat betekent het bord en dat is dus iets anders dan topless zonnen. Met ontbloot bovenlijf ben je welkom, maar dat broekje, die hou je aan. In elk geval, er is nu eindelijk een einde aan alle onduidelijkheid. Maar het is ook niet zo gek. Nudisme zorgt wel vaker voor verwarring of frustratie. Toch, Bert?
1: Je mocht ook naakt recreëren, wist ik dus ook niet. Nudiste, dat mocht. Dus je komt die kampwinkel binnen in mijn smoking. Er staan 200 mannen en vrouwen in de blote leuters en blote memmen voor die kassa. Veel te lang nagelopen. Maar die meiden was echt niet meer zoals in de folder. Nee, de wapperde gewoon over de grond heen. Dat ging gewoon... Ik heb nog nooit zo'n schone vloer gezien. Maar die mannen net zo, van die sniedelwietjes hingen een meter over de grond. Die liepen er achter die gozers aan. Ik heb mannen gezien met twee winkelkarretjes. Eén ging die boodschap en de ander ging die zwieper zo in. En ging zo... De man hadden twee guldens nodig.

0: Dat is wel leuk, hè? Als je weet dat het Mick Jagger is, dan zit je daar toch wat vaker naar te luisteren. Je zit al in het achtergrondkoortje bij deze single van Carly Simon. You're So Vain. Ze bracht in 1973 dit nummer uit. Was haar grootste hit, maar 2026 wordt ook een bijzonder jaar. Voor het eerst in bijna 20 jaar komt ze met een nieuwe album uit, 14 augustus. Dat album dat gaat Comes in Waves heten. En de eerste single is inmiddels uit, die heet Howl. En dat klinkt zo. Ja, ze is wel iets ouder geworden. Ze is 83. Maar als je op je 83ste dit nog voor elkaar krijgt, en dat je ook denkt van, nou, dit is echt wel Carly Simon. Dus vanaf augustus kun je dat beluisteren. Daarvoor staan van ons Disco en Junior Senior en Move Your Feet. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, passagiers in het vliegtuig die zich misdragen krijgen waarschijnlijk een boete in de toekomst.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia, movement that inspires.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Deze week in de bonus, alle Bertolli.

0: van Albert Heijn.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Ja, goedemiddag. Vanavond is het nog helder, lange tijd warm. Vannacht een graadje op 14, morgen opnieuw zonnig en warm. Temperaturen variëren van 4.

0: 20 tot 30 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Inmiddels op 81 plekken. Op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld een uur vertraging tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein. Op de A12 Arnhem-Den Haag een half uur tussen Drieberg en Woerden. En op de A16 Breda-Rotterdam, daar sta je 3 kwartier vast tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein.
0: Ja, ik hoop dat de airco goed is afgestemd in je auto. Anders dan zijn wij er gewoon natuurlijk. Hè. Misschien brengen we wat koelte. We gaan in ieder geval straks top 4000 in 40 seconden spelen. Ik heb ook muziek van Stevie Wonder, Kevin DeGraw. En ik ga met iemand bellen die maar liefst 70 keer... schrik niet, 70 keer bij Soldaat van Oranje de musical is geweest. Hij is helemaal in rouw. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, want dit weekend is de laatste. Dat straks eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Gijs. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. In ons land zou het gaan om 2 of 3 incidenten per dag. Volgens minister Karremans werken boetes afschrikwekkend. Bij de rechtbank in Utrecht protesteren honderden mensen tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechter vond het bewijs niet overtuigend genoeg. Het slachtoffer was 17 en had na een avondje stappen een lift gekregen van de mannen. En Frankrijk zet vanavond zeker 20.000 politiemensen in bij de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het al 8.000. Er wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden. Zeker daar waar massaal naar dat duel wordt gekeken.
0: Maar ongeregeldheden als ze verliezen? Of ook als ze winnen? Ja, dat dan is, ook, of maakt dat tegenwoordig niet meer zoveel uit?
2: Ik vind dat een mooie conclusie.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Het zijn gewoon ongeregeldheden.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Die geregeld voorkomen.
0: Ja. Wat een spannende wedstrijd. Hoe laat begint die, Rick? Rick van de sportredactie.
3: Morgen? Of nee, vanavond?
0: Vanavond.
3: Die is 10 uur uit mijn hoofd.
0: 10 uur?
3: Ja, 10 uur.
0: Oh.
3: Ja, die vanmorgen is Spanje-België is in 9 uur.
0: Ah, die is 9 uur.
3: Ja, okay. Wel leuk wedstrijd.
0: Leuke. Ja, je baalde gisteren, want het was gisteren een rustdagje.
3: Ja, ik wist niet wat ik met mijn tijd had.
0: Ja, ik moet met mijn vrouw praten. Goed zo. Martijn, wat wilde je nog even gaan bespreken?
2: Nou, je hebt natuurlijk 2 type Nederlandse vakantiegangers. Hè? De ene groep die eet alleen maar wat de locals ook eten. Die eet het liefst rijst met vlees. De andere groep wil ook in het buitenland de typisch Nederlandse snacks.
0: Maar mag ik even zeggen, rijst met vlees? Dan kom je dus in een land waar rijst met vlees wordt gegeten.
2: Ja,
0: door locals. In Italië eet je niet alleen maar rijst met vlees,
2: precies.
0: Hoor.
2: Maar wat is nou de Nederlandse snack die het populairst is? Dat heeft de Telegraaf even uitgezocht. Wat denken jullie?
0: Ja, ik denk toch de frikandel of zo. Op een of andere manier. Ja, ja, ik denk, want dat kan je nergens krijgen in de wereld. Zo'n kroketje of zo, dat kun je nog misschien wel krijgen. Maar...
2: ik vind dat jullie dit heel goed hebben bedacht, jongens. Ja? Het is inderdaad, tot mijn grote verbazing moet ik wel zeggen, de frikandel.
3: Ja, wat jij dan?
2: Ja, ik dacht misschien toch de kroket.
0: Ja, nee, maar dat, volgens mij in Amerika heb je dat ook. Heb je ook van... nou, geen
3: Crockett.
0: Sonny.
2: Bij patat van Hat en friet van Piet en zo in Spanje wordt ook heel veel... hoe heet het ook weer? Varkenshaassaté en kipsaté gegeten met friet. Maar ja, frikandel is wel het populairst. Bij een broodjeszaak in Blanes in Spanje kun je midden in de zomer ook een broodje Hema rookworst kopen.
0: Oh.
2: Is niet helemaal vers, want die gooit je op de achterbank.
0: Tuurlijk.
2: Die zijn in augustus vaak al op. En in sommige Nederlandse snackzaken kun je, ik geloof bijna niet, je kunt er ook snert eten.
0: Snert?
2: Ja.
0: Maar je weet dat het 40 graden boven nul is, hè? Snert, ja, dat eet je in de winter.
2: Het zijn gewoon erten. Maar jij eet dus geen kroket in het buitenland.
0: Nee, ik vind het het leukste om de dingen te eten die daar... maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben ooit in Thailand geweest. Toen heb ik uitgelegd dat wij een snack hebben. En daar stoppen wij de bami gewoon in die snack. Nou, daar begrijpen ze helemaal niets van. En ik vind het wel... ja, soms heb je trek in Italiaans en dan zit je in Spanje. Nou, dan ga je op zoek naar een Italiaans restaurant.
2: Ja,
0: dat kan natuurlijk wel.
2: Ik dacht ook altijd, ik ga alleen lokaal eten, lekker met de locals. Maar 3 weken in Thailand denk je, ja, weet je, ik ben helemaal klaar mee. En toen heb ik voor, het hoeft bijna niet te zeggen, het is van €200, een kaasfondue geregeld. Oh, wat een heerlijkheid. Dat was echt...
3: die bloedhitte kaasfondue.
0: Oh, nou, dat moet je ook nooit.
3: We waren in het zuiden van Spanje en toen hadden we konden echt geen tapa meer zien. Mm-hmm. Echt alles in de olijfolie gedrukt. Na 2 weken was je daar wel klaar mee.
0: Ja.
3: Dacht, gaan we lekker even fris, even sushi eten.
0: Oh, dat is wel lekker.
3: Heerlijk, totdat je echt zieke voedselvergiftiging.
0: Oh, wat erg. Oh. Nou, gelukkig ben je nog steeds onder ons.

als er een artiest is en die zingt achter een piano, geef hem nooit een zakje met stroopwafels. Heb ik wel gedaan en vlak voor het optreden. Hij vond het fantastisch, maar hij klonk een beetje als dinant daarna. Maar hij kon maar zijn tanden niet voor elkaar krijgen. Veel aan dat we daar grappen over maken. Maar het is echt gebeurd.

0: Theaterhangar. Ja, na verlenging op verlenging op verlenging op verlenging valt deze zondag definitief een doek voor Soldaat van Oranje. Die grootste Nederlandse musical aller tijden heeft nog grotere fans. En allergrootste fan heb ik nu aan de lijn, Mitchel Bonne, want die weet van gekkigheid niet meer wat hij met zijn leven aan moet. Mitchel, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, nou, gelukkig lach je er wel om, dat is wel fijn.
1: Ja, nou, we gaan geen gat tegemoet, maar het is gewoon heel erg jammer.
0: Ja, waar was je? Kun je het moment nog even terughalen toen je het echt besefte dat het klaar was?
1: Ja, ik was in een wereldberoemd sprookjespark in Kaatsheuvel.
0: Oh.
1: Bij de ingang hoorde ik het nieuws.
0: En ben je toen linea recta naar huis gegaan of heb je nog wel even naar Lange Jan gekeken en naar Hollebolle Gijs?
1: We hebben de dag afgemaakt.
0: Oh, je hebt de dag afgemaakt. Hoe vaak ben je geweest?
1: Ja, dat is tientallen keer. Ik schat 70 of zo. Ik heb echt geen idee meer.
0: 70 keer?
1: Zoiets, ja.
0: Ja, want een ticket kost tussen de 43 en 85 euro. Je zit niet op de goedkoopste plaatsen, denk ik. Dus 70 keer, nou, wat is het? 50 euro, dat is toch, als ik het heel snel uit mijn hoofd berekend, zo'n 3500 euro.
1: Als je het nagaat is het vrij pittig. Ja. Maar het is voor mij ook een hobby geweest natuurlijk. En ja, een hobby kost geld.
0: Maar dat is een prijzige hobby. En ik vraag me ook af, na twee keer weet je toch hoe het afloopt? Je weet toch hoe het gaat?
1: Ja, dat klopt. Maar laat ik vooropstellen dat ze in de hangar geen oorlogje aan het naspelen zijn.
0: Uh-huh.
1: Ze vertellen een actueel verhaal wat het toe doet. Wat je zei, hè? De tune.
0: Ta-na-na-na-na.
1: Nou, precies. Die komt gewoon elke keer weer binnen.
0: Ja. Ben je erbij komende zondag? Bij de laatste voorstelling van Soldaat?
1: Nou, ik heb er niet gewerkt, helaas. Die is voor cast en crew. Oh,
0: oké. Okay.
1: De zaterdag ben ik uitgenodigd en ben ik er zeker bij.
0: Ja. Heb je nog souvenirtjes dat je er af en toe nog even naar kan kijken?
1: We hebben natuurlijk het beroemde boek zelf.
0: Mm-hmm.
1: Wat is er allemaal gepasseerd? Pins, dergelijke. Nou, daar heb ik wel een beetje van meegenomen. Dus die hangen mooi aan de muur, hoor.
0: Wat is jouw meest waardevolle souvenirtje wat je hebt?
1: Ik mocht een keer van iemand wat zand meenemen.
0: Hoe bedoel je wat zand meenemen?
1: Nou, er zit op een gegeven moment een hele grote scène in dat de zaal draait naar het strand.
0: Ja, ja, ze hebben een heel strand nagebootst, hè? Ja.
1: Exact. En Hazenhof ontsnapt daar met de vrienden naar Engeland. Tenminste, dat is de bedoeling.
0: Ja.
1: En dat zand, dat is echt. En daar mocht ik nu ook een beetje van meenemen. Ik dacht, nou ja, waarom niet? Dat vind ik wel geinig.
0: Ja. En waar heb je dat? Heb je er een kettingtje van gemaakt? Of zit het in een glaasje? Staat het op je dressoir? Of hoe?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat het ergens in een potje zit. En waar het is, dat weet ik ook niet meer. Dus neem zaterdag wel wat nieuws mee.
0: Ja. Oh, je neemt wat nieuws mee, ja. Ik wens je heel veel sterkte komende zondag met het afscheid. Ik denk dat je er toch wel even aan gaat denken, ondanks dat je er dan zondag niet bij bent. De grootste fan van Soldaat van Oranje, Mitchel Bonne. Dank je wel, hè.
1: Ja, jullie bedankt.

0: Maroon 5 en Snow Patrol. Ilse Delonger, daar ben ik zelf ook schuldig aan. Maar Pat Benatar, die heb ik ooit wel eens gehoord op de radio. En toen dacht ik van, nee, dat is volgens mij niet de goede uitspraak.
1: En Alviro.
0: Alviro Soleil.
1: Soler.
0: Oh, Soler. Oké. Goed, maar het is Pat Benatar. Daar wilde ik even naartoe. En Love is the Battle in the Beach Boys. Oh, die fijne Beach Boys. En Good Vibrations uit 1966. Dat hoorde je daarvoor. Straks hebben we het nieuws. En we gaan ook je werkdag afsluiten. En wat zit er in het nieuws, Martijn?
1: In Duitsland is een klein meisje doodgebeten door een hond. En Nederlanders zijn ineens fan van het Marokkaanse voetbalelftal.
0: Oh.
1: Als ze er geld aan kunnen verdienen.
0: Ja.
1: Dat hoor je zo.
0: En vanavond spelen ze natuurlijk.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for talent.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: De prijsfavorieten van Albert.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
6: Kippie.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels alweer exact 5 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
13: Goedemiddag Gijs. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Dat gebeurde toen ze aan het spelen was. Mensen hebben hem bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo ernstig gewond dat ze overleed. De hond is een gespierde American Stafford. Die is naar een dierenasiel gebracht. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Er staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze werd verkracht toen ze een lift kreeg van de mannen. De rechter vond het bewijs te mager. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 tot 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging en volgens hem werken boetes afschrikwekkend. Vanavond is de kwartfinale tussen Marokko en Frankrijk en dat is ook in Amsterdam goed te merken. Ze zien bij regiozender NH. In wijken met veel Marokkaanse inwoners draaien ondernemers overuren. En bij Amsterdamse bakken worden honderden taartjes in de Marokkaanse kleuren gemaakt.
14: We hebben hier onze beroemde mangotaart. Die hebben we omgetoverd tot Marokkotaart. Omdat we zo trots zijn op dat ze door zijn en dat ze een mooie wedstrijd mogen spelen.
13: Ja, want niemand is zo opportunistisch als een Nederlander natuurlijk. We willen best voor een ander team zijn.
12: Ja, natuurlijk, maar
13: als we er geld aan kunnen verdienen.
12: Ja.
14: Zaterdag hadden we er 250. En dat was te kort, toen waren we om 2 uur uitverkocht. En we gaan nu voor dubbelen. 500 taartjes.
13: Ja, ook andere ondernemers merken dat de belangstelling groot is. Zo heeft een marktkoopman in Amsterdam inmiddels al meer 400 shirts van het Marokkaanse elftal verkocht.
12: Oh. Ah, lekker toch? Is toch leuk?
13: Ja, is toch gezellig?
12: Ik gun ze allemaal. Ik gun degene die wint, gun ik de winst.
13: Nou,
12: behalve Argentinië.
13: Ik kan net zeggen, dat zijn we het daarover eens. Ja. Het Radio 10 weer. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond, waarbij de temperatuur nog lange tijd boven de 20 graden blijft. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. En morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Dan lopen de temperaturen op tot 24, misschien wel 30 graden.
12: Ongelooflijk, hè? Ja, de zomerse temperaturen komen weer allemaal terug hier in Nederland. Ja, en jij wil terug. Je wil terug naar huis. En dat lukt niet helemaal, want er staan best wel veel files. En Robin van der Gier, die weet waar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Eindhoven. 20 minuten file door een ongeluk tussen Veghel en Den Bosch-West. Een uur vertraging op de A4 tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. A16 Breda-Rotterdam. Ook een uur tussen Hendrikjedoel-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. En op de A27 drie kwartier ruim tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen.
12: Oké, nou, heel vervelend. Zorg dat je veilig thuis komt, hè. En wij blijven sowieso bij je. Daar hoef je geen rekening... Nou ja, hou er maar wel rekening mee dat wij gewoon lekker bij je op de achterbank zitten. Met straks het moment dat we jouw werkdag officieel gaan afsluiten. Dat doe ik met de Rubettes en Sugar Bee Milo.
2: De prijsfavorieten van...

0: Jinet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

wij de werknemers te vroeg naar huis hebben gestuurd. Want ja, dat minuutje, dat hebben ze dan nog wel even keihard nodig. Dus daarom is het nu exact 5 over 5. En nu mag het officieel, want als je dit hoort, dan is jouw werkdag ook voorbij.

0: Wat voor een. Als eerbetoon is vanaf vandaag zijn kunstwerk De Pindakaasvloer weer te bewonderen in Museum Boijmans van Beuningen. Maar ja, dan vraag ik me meteen af, wat is dat nou voor een kunstwerk? En is het eigenlijk ook wel kunst?
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, dus ik denk, ga even een lijntje leggen met Katelijne Blok. Zij is van de podcast Maffe Meesterwerken. Ja, dus die weet alles over dit maffe kunstwerk.
2: Ja, dit is nogal maffe meesterwerk is het inderdaad. Als ja. Het past perfect in de term.
0: Ja, ik wil net zeggen, jij bent wel de juiste persoon om even dan te spreken, toch?
2: Nou ja, het begint al bij het stukje dat er 390 kilo pindakaas is gebruikt.
0: Ja.
2: Voor deze uitvoering die nu te zien is in het depot van Boijmans van Beuningen.
0: Ja, het is een zeshoek van 25 vierkante meter. Heel veel mensen die zeggen, dat is toch helemaal geen kunst? Dat is geen kunst aan.
2: Nee, dat klopt. Maar dat is natuurlijk vaak ook de zin die je hoort. Weet je, dat mensen het zien en zeggen, ja, ik vind het niks. Of waarom zit er in Nederland dan kunst? En dat is natuurlijk te gekke wat Wim T. Schippers deed. Weet je, die bracht mensen in verwarring. Die liet je eigenlijk achter met wat, of het nou een programma was voor de radio, voor tv. Of iets anders wat hij deed in de vorm van beeldende kunst. Dan liet hij altijd achter met een lichte verwarring van wat heb ik nou eigenlijk gezien of gehoord. En dat doet dit natuurlijk ook. Zo'n enorme vloer van pindakaas. Nou, het leuke vind ik al hier altijd aan is dat hij ook het liefste werkt en ook nu met Calvé. Dus ook deze vloer wordt ook gesponsord of eigenlijk gedoneerd door het merk Calvé. Dat vind ik al waanzinnig hieraan. En het feit ook dat het museum heeft ook niet zomaar mensen gevraagd, maar de pindakaas-stucadoors. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is het hele proces hieraan is al te gek.
0: Kun je die vinden in de oude gouden gids? Een pindakaas-stucador?
2: Ja, blijkbaar. Het zijn er in ieder geval twee. En zij hebben ook al in 2011 al de vloer eerder aangebracht. En ze gaan dus nu weer met emmers van pindakaas en stucadoorsgereedschap aan de slag. En het liefste ook, en dat is ook iets wat Wim T. Schippers zei, pindakaas zonder stukjes.
0: En nou heb je bij musea, heb je vaak als je dan naar buiten toe loopt, heb je van die winkeltjes en daar kun je iets miniatuurs kun je kopen. Kun je ook een klein pindakaasvloertje voor thuis meenemen, of niet?
2: En dan zeg je wel iets leuks. Dat zou toch wel heerlijk zijn. Nou ja, of je moet gewoon naar je plaatselijke supermarkt gaan, een pot het liefst Calvé halen en gaan smeren.
0: Hij heeft meer gemaakt dan die pindakaasvloer. Je zei het net ook al, met glas heeft hij ook dingen gedaan. Steekt er nog iets bovenuit wat we niet allemaal weten?
2: Wat ik geweldig vind, dat kennen denk ik veel mensen kennen dat wel, maar het blijft toch wel het torentje van Vrienerlo. En dat is een torentje wat in het water staat. En dat is op de campus van de universiteit Vrienerlo, bij de Universiteit Twente. Dat torentje steekt er boven het water uit. En het mooie is, je hebt het idee, er zit meer onder, is er een hele kerk onder, is er een heel dorp onder.
0: Ja.
2: Maar ja, er zit altijd meerdere kanten aan vast. Maar vooral als je kijkt naar het werk van Wim T. Schippers, is het ook ontzettend veel met een glimlach.
0: Ja, en laten we de Drol niet vergeten, hè, op het Mediapark.
2: Oh ja, je hebt gezien naar de Drol op het Mediapark. En dat is een enorme, je zegt het grote Drol. Die staat daar en die kan je gewoon, als je op het Mediapark bent, is het echt de moeite waard om er even langs te lopen.
0: Ja, even de Drol kijken. Ondertussen ben jij wel gekke kunstwerken-expert. Jij maakt een podcast gemaakt, Maffe Meesterwerken. Kun je een voorbeeld geven? Wat kom je allemaal tegen?
2: Echt van alles. Het leuke is, het kan maf zijn. Dus denk aan zo'n Drol van Wim T. Schippers. Maar het kan ook juist zijn. We hebben bijvoorbeeld de Mona Lisa besproken. Nou, dat is een kunstwerk wat we allemaal kennen. Je kan hem bijna gewoon voor je, als je ogen dicht doet, zie je het voor je. Maar dan vragen wij ons af, wie was nou eigenlijk die Lisa die erop staat? Dus soms is het werk echt wel maf hoe het eruit ziet. En soms is het maf door het verhaal erachter.
0: Ga je zelf kijken naar de pindakaasvloer?
2: Ja, ik denk dat ik morgen wel even langs ga. Dus ik hoor dat van iemand die werkt in Museum Boijmans van Beuningen dat het ontzettend lekker ruikt. Dus je moet wel van pindakaas houden natuurlijk.
0: Maar even een gewetensvraag. Jij wilt natuurlijk heel graag met je vinger er even doorheen, hè? Of niet?
2: Ik dacht wel, er is natuurlijk ook bekend over de eerdere edities dat mensen de vloer niet zagen of er toch doorheen liepen. Ja, het roept natuurlijk wel die neiging op om er even net een stapje in te zetten.
0: Vanaf 9 juli en tot en met 6 september is het voor het publiek te zien in het depot in Rotterdam. Kunsthistorica van de podcast Maffe Meesterwerken, Katelijne Blok. Dankjewel en wellicht tot snel.
2: Tot snel, dankjewel.

0: Crowded House bedoel ik. Weather With You, Counting Crows, die ga ik zo direct nog voor je draaien. En Accidentally In Love. En Katlijn, die hadden wij daarvoor aan de telefoon. Dat heeft allemaal met die pindakaas vloer te maken van Wim T. Schippers. Ik zou zo graag met jou, Martijn, naar die pindakaasvloer een keertje toe willen. Want het schijnt dat je eroverheen mag lopen. En dan
1: ja, weet je wat er gebeurt. Ik lig daar zo in natuurlijk.
0: Ja, dat lijkt me nou zo grappig. Ga ik een filmpje maken? Dan maak ik jouw vlog een keer.
1: Oké,
0: goed. Straks hebben we het nieuws. En we spelen ook Top 4000 in 40 seconden. Wat zit er in het nieuws, Martijn?
1: Ja, de Vierdaagse gaat sowieso door, ondanks de mogelijke hitte. En er komt een film die zich afspeelt op Lowlands. Een film over een festival. Ja, als dat kan. Waar zou dan nog meer een film over moeten komen?
0: Oh, daar ga ik even over nadenken.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: iWish. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
5: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog 1 keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl.

0: Tour?
1: I am Vaiana of Motunui.
0: Deze zomer.
2: Here we go.
0: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
0: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Ja, goedemiddag. We krijgen een warme zomeravond. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Tropisch weer. En misschien ook wel tropisch in je auto. Maar waar staan die auto's? Waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Vooral in het zuiden van het land. Maar ook heel erg op de A4 richting Den Haag. Flinke file na een ongeluk tussen Zoeterwoude Rijndijk en Leidschendam. Een uur vertraging daar. En ook nog eens een uur tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Ook op de A12 richting Den Haag een uur vertraging tussen Bunnik en Nieuwerbrug. En op de A16 Breda-Rotterdam sta je tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoop en Terbrechtseplein ook een uur helemaal vast.
7: Oké. Nou, heel veel sterkte. Het is een beetje gek, want ik heb net thee gehaald. Maar mijn thee nu, niet meteen, maar mijn thee is verdwenen. Ik weet dus niet waar de thee nu is.
8: In je keel?
7: Nee, ik heb het. Nee, dat is te heet.
8: Oh.
7: Ik heb hem ergens neergezet. Ja, we zitten nu. Ga even de thee zoeken. Ik weet het niet. Maar goed.
9: Hier staan, Gijs.
7: Oh, staat hij? Heb ik hem daar achter?
9: Ja, precies.
7: Okay, goed. Nou, kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. We gaan straks lekker de top 4000 in 40 seconden spelen. Dat leuke en o zo vervelende muziekspel. Maar ja, je moet er wel wat voor doen. Je kunt er €100 aan thuisbezorgd mee verdienen. Thuisbezorgd goed. Maar eerst hebben we het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Gijs. In Nijmegen is net een persconferentie geweest over de Vierdaagse die over anderhalve week begint. Ging bijvoorbeeld over mogelijke hitte. Maar burgemeester Brul zei dat het wandelevenement sowieso doorgaat. Misschien dan wel met wat aanpassingen. Burgemeester Marcouch van Arnhem vraagt Marokkanen in zijn stad om zich te gedragen, mocht Marokko vanavond op het WK winnen van Frankrijk. Ga nou niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, waarschuwt hij via het AD. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de zware Pyreneeënrit gewonnen en ook de gele leiderstrui veroverd. Toerwinnaar van vorig jaar maakt het verschil op de berg van Tourmalet en kwam op ruime voorsprong als eerste over de finish.
7: Ja, dat zijn wel kolletjes, hè? Zoals je dat noemt, toch? Dat zijn de kolletjes, dat zijn de...
9: Ja, wij draaien onze hand niet om voor zo'n Pyreneeënrit natuurlijk, maar...
7: Ja, wij hebben nu beloofd dat wij volgend jaar eventueel mee zouden lopen op de Alpe d'Huez.
8: Ah, je belooft eventueel.
7: Nee, maar het is bij

0: en gevraagd, officieel. En nou, ik heb met Gordon afgesproken om dat te doen. Maar ja, Gordon, die gaat weg.
1: Moet jij maar doen.
0: Morgen wordt het laatst. Nee, dat moet. Maar ja, Martijn moet mee. Martijn en ik, wij zijn een...
2: Tuurlijk, nou wel ineens.
0: We zijn een film.
2: Ja, de Speaking of Vision wordt gewerkt aan een nieuwe Nederlandse film... die zich grotendeels afspeelt op Lowlands. Opnames voor de film die zijn tijdens het festival eind augustus. Het verhaal gaat over Siep en Tara die elkaar toevallig ontmoeten onderweg naar Lowlands.
0: Siep en Tara.
2: Ja, wordt natuurlijk een heel Nederlandse film, hè. Ik citeer mijn vader even. Of er wordt in gekotst, of er wordt in geneukt.
1: En een film over Lowlands. Ik hoop niet dat het een geurfilm is. Want
2: dat is zo vies.
0: Wat erg. Ja,
2: maar goed.
0: Daar hoef je geen eens een geurfilm voor te maken. Nee. Je ruikt het al als je het erover hebt ook.
2: Laat even duidelijk zijn. Ja, een film over een festival, dat moet dan niet gekker worden.
0: Mm-hmm.
2: Ik bedoel, welke film zouden jullie willen zien? Als je toch overal een film over zou kunnen maken. De één voorwaarde, er mag geen kotsen in zitten en ook geen seks.
1: Nee, dat zijn elke film.
3: Ja, gewoon iets over alles.
2: Nou, iets over Gijs bijvoorbeeld.
3: Ja. Nou, dat wordt een laadpaalde film.
4: Gijs die op zoek gaat naar een laadpaal. Nu in de bioscoop.
1: Ja, je kan
0: er wel één gevonden vandaag trouwens, maar dat even terug.
1: Oh, wat fijn. Ja,
3: deel 2 is in de maak.
1: Ja, morgen deel 3. Hey, je kan toch overal een film over maken. Van de Valk, familie en Imperium.
0: Oh ja.
1: Over Martijn kun je een film maken dat hij weer bij een hotelreceptie staat. En dat ze zegt, u heeft een nieuwe man meegenomen.
0: Maar er moet geen seks
1: hebben. Geen seks, nee.
2: Oh, geen seks. Nee.
0: Maar dat is wel leuk, want als hij bij die receptie komt, hij herkent die receptionisten nooit.
2: Nee, sowieso.
0: Dus dat is al
3: inmiddels wel.
2: En wat dachten jullie van Kerstfeest de film?
0: Oh,
1: hey, joh.
0: Of een radioregisseur en een filelezer die wij allemaal kennen. Dat is ook wel...
1: Hey, joh.
2: Ja, zo dat is ook wel... De kerstfeest van zijn radio dat is helemaal losgaan.
0: Ja, wat leuk. Maar het werkt niet.
1: Mag geen kot gemaakt door een vlugel, denk ik.
2: Jammer, jongens.
0: Robin van der Gie.
1: Ja.
0: Nu in de bioscoop.
1: Ik ga kijken.
0: Het klinkt wel, ja.

0: En dan kan je geen luchtgitaar spelen. Dan is het ook leuk om het geluid zelf een beetje te produceren. Natuurlijk met Status Quo en Whatever You Want. En Diana Ross en I'm Coming Out. Die hoorde je ook nog.
1: De top 4000, ja, in 40 seconden.
0: Gaat weer spelen. Top 4000 in 40 seconden. Dat betekent dat je 10 nummers moet herkennen in 40 seconden tijd. En dan ben je €100 aan thuisbezorgde goed. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide net Diana Ross met I'm Coming Out. Maar met welke groep werd zij voor haar solo-carrière ook alweer bekend? Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. Dus met welke groep werd Diana Ross voor haar solo-carrière bekend? Heb je antwoord via de gratis Radio 10-app? En misschien speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgde goed.

0: internet. Ga ik even kijken, want Omi, wie was dat ook alweer? Dus ik typ dat in en ik krijg dus allemaal flessen met wasmiddel krijg ik ervoor. Maar dan heb ik dus Omo Cheerleader, heb ik hier gevoeld.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, dan krijg je dat. Ja, dat kan de beste overkomen. Goed, we gaan weer de top 4000 in 40 seconden spelen. Ik doe dat vandaag met Anouk. Dag Anouk, goedemiddag.
2: Hoi,
0: hallo.
2: Goedemiddag.
0: En ook met jouw zusje Brit, klopt dat?
2: Ja, klopt.
0: Oké, nou, heel goed. En dat was Brit. Dit was Brit die ik nu hoorde, of niet?
2: Ja, klopt.
0: Oké, en Anouk, die klinkt...
2: Ja, zo.
0: Zo, oké. Nou, heel goed. Jullie klinken een beetje hetzelfde.
2: Ja, zusjes, hè.
0: Ja, nee, oké. Nou, dat is hartstikke goed. Jullie komen met bijlen. Je mag meedoen, want wie is eigenlijk de hoofdpersoon? Tot wie praat ik? Tot jullie alle twee natuurlijk. Maar met wie kan ik het beste even nu communiceren? Anouk, zal ik dat met jou Anouk doen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: Met welke groep werd Diana Ross voor haar solo-carrière ook alweer bekend? Dat waren natuurlijk...
2: The Supremes.
0: The Supremes, oké. Nou, dat betekent dat jullie 40 seconden de tijd krijgen om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik zou het niet doen, want anders gaat het allemaal van de tijd af. En als je het nou niet weet, dan zou ik ervoor zorgen dat je even past. Want dan zetten we de tijd even stil. En dan gaan we door naar het volgende fragment. En hoor je het fragment nou doorlopen, dan weet je ook dat het fout is. Zou ik ook passen.
2: Yes, helemaal goed.
0: Nou, als het jullie lukt om binnen 40 seconden 10 platen over artiesten te kennen, dan win je €100 aan thuisbezorgde goed. En op een of andere manier wilde die er maar niet uitgaan deze week. Het is een beetje lastig. Het is een beetje krappig.
2: Ja, we hopen nu wel.
0: Nou, dat hoop ik ook voor jullie. Bijlen, is Bijlen een goede plek om thuisbezorgd te gebruiken? Zal wel, toch?
2: Nou, niet helemaal,
0: oh,
2: maar...
0: Oké. Okay.
2: Het kan ermee door.
0: Nou, dan geef je hem weg. Geef je die bon weg.
2: Ja, als kan
0: je
2: ook, kan ja,
0: dat kan ook. We gaan beginnen met fragment nummer 1. Veel plezier.
2: Diana Ross.
0: Diana, wie zei dit? Brit of Anouk?
2: Anouk.
0: Anouk, heel goed. We hebben er nog één. Ja, Diana Ross wist je natuurlijk, omdat we doet de computer doet dat wel vaker. Dit waren de Stones en Paint It Black.
2: Oh, oké. Okay.
0: Oké, okay. Goed. Nou, dat vergeet je nooit meer. Dit is de derde, let op.
2: Going to Ibiza.
0: Ja, natuurlijk. Van de Banger Boys, heel goed. En dit is de volgende.
2: Lemon Tree.
0: Ja, heel goed. Lemon Tree van Fool's Garden. Even kijken, 3 hebben jullie er nu. 7 moet je er nog. 31 seconden. Nou, we zijn er maar net begonnen, joh. Hier is de volgende. Here we go. Ja, heel goed. Ik hoor Brit helemaal op de achtergrond meespelen. Heel goed.
2: Ja.
0: Diddy Vera en Rollercoaster. Ik heb er nog één.
2: Manic Monday,
0: ja. Dat is een grote hit, was dat van de Bengals. Oké. Jullie hebben er 5. Je moet er nog 5. Ja, we leven heel erg met jullie mee. Hè? De hele middag vloeg.
3: Hallo.
0: En,
2: hoi.
0: Dit is zo lullig, heeft het nog nooit geklonken. Maar de hele middag vloeg.
3: Hallo.
0: Oké, we gaan verder met het spel. Hier is het volgende fragment.
2: It's my life.
0: Ja, heel goed. Bon Jovi. Dat betekent dat jullie er nog 4 moeten en jullie hebben nog 23 seconden over. Hier is de volgende.
2: Chiquitita.
0: Ja, van ABBA. Nou, dit gaat lekker, hè?
2: Ja.
0: Ja, jullie zijn goed
2: niet,
0: op elkaar ingespeeld. Nee, ik jinx het niet, maar dit gaat heel lekker. Jullie hebben heel veel tijd nog. Heel comfortabel is het. Nou, 21 seconden, dat is meer dan de helft. En je hoeft er nog maar 3. Je hoeft er nog maar 3 te raden. Oké, hier is de volgende. Let op. Ja, concentreer je.
2: Oh. Ik weet het
0: al. Ja.
2: Kom er niet op.
0: Nee, ja, het is Gustavo Lima.
2: Ja.
0: En Ballada. Ja, hij zong het al een beetje.
2: Ja, ja.
0: Ballada. Ja. Oké, nou, niks aan de hand. Je moet er nog steeds 3. 15 seconden nog maar over. Hier is de volgende. Ja, gewoon eens een dansfilm. Maniac was dat van Michael Cimbello.
2: Oh ja.
0: Oké. Okay. Ik heb er nog één.
2: Michael Jackson,
0: heel goed. En daar zijn we weer. Nog 2. Hier is misschien wel de ene laatste.
4: Een oceaan.
0: Oceaan is goed. Het is van Raccoon. Nou, ik heb er nog één. Jullie hebben nog 8 seconden over. En het zou wel te gek zijn. Ja, ja, ik hoor de spanning een beetje door de telefoon heen, Anouk en Britt. Oké, let op. Hier is jullie misschien laatste fragment. Het zal toch niet gebeuren? Het was Nick Kamen, I Promise Myself.
2: Dat ken ik niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, we draaien hem af en toe wel eens hier op Radio 10. Ja. En Martijn is helemaal verliefd op hem. Heerlijk. Tenminste, dat was hij vroeger. Hij is overleden. Niet Martijn, hoor. Nee, de Nick Kamen. Oké. Okay. Anouk en Britt. Nou, dat betekent dat jullie er nog eentje moeten raden. Er moet er nog eentje geraden worden. 5 seconden heb je nog over. Hier is misschien jullie laatste fragment. Nou, dat kwam van diep, hè? Geloof ik.
2: Heel diep.
0: Nou, goed dat jullie het geraden hebben, hoor. De Cure. En dat betekent dat jullie terecht de winnaressen zijn. 100 euro aan thuisbezorgde goed. Het is voor jullie. Yay.
2: Dankjewel.
0: Nou, hartstikke goed. Wat is het eerste wat je gaat bestellen?
2: Pizzaatje of zo, denk ik.
0: Pizzaatje natuurlijk. Oké, nou, heel veel eetplezier. En een fijne avond, meiden.
2: Dankjewel, hetzelfde.

0: laten die meespelen, maar ik dacht echt serieus dat ze het niet zouden gaan halen. Ik vind het super knap. Anouk en Britt uit Bijlen. Ze hebben 100 euro aan thuisbezorgd tegoed gewonnen. En terecht ook met The Cure. Dat was het laatste fragment wat ze moesten raden. En dat hebben ze ook gedaan. Morgen dan spelen we het nog een keer. En dan vanaf volgende week weer natuurlijk. Vanaf volgende week maandag. Lex neemt dan het programma over, omdat wij hoognodig op vakantie moeten.
1: Jij.
0: Nou ja, precies. We moeten hoognodig even uit elkaar. Dat is eigenlijk wat het is. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, luchtvaartmaatschappijen gaan harder optreden tegen dronken passagiersgeis. Ik zou pas op vakantie gaat. En Brabant viert een van de oudste ezels ter wereld zijn verjaardag.
0: Oh.
1: Zijn geheim is een jongere vriendin.
0: Oh, oké. En hoe zit dat?
1: Hoi,

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glas Vezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Beetje kleur in huis? Doe het

0: Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ja, goedenavond. Het is inmiddels alweer 6:00. Exact 6:00. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
6: Goedenavond, Gijs. Luchtvaartmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en overlast veroorzaken. Het wangedrag moet ingedamd worden door de regels voor alcohol op vluchten en de luchthavens aan te passen. De luchtvaartmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar er moet wel een evenwicht komen, zeggen ze, tussen veiligheid en gastvrijheid. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is. Dat zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het te warm is. Ook kunnen de routes worden ingekort. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar een flinke slag geslagen. De toerwinnaar van vorig jaar won met overmacht de zware Pyreneeënrit en veroverde ook de gele leiderstrui. Pogacar maakt het verschil op de berg Tourmalet en kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op bijna 2,5 minuut. En in Brabant wordt vandaag een bijzonder verjaardagsfeest gevierd. Chico is jarig. Dat is een ezel van 40 jaar oud. Okay. Dat is echt uitzonderlijk oud voor zo'n dier. Dat wordt gemiddeld maar 25. En dus was er een feestje op de Ezelshoeve in Baarle-Nassau.
7: We hebben worteltjes, we hebben sla, meloen en appelsperen.
6: Ja, en daar is Chico heel blij mee. Maar wat is nou het geheim van zijn hoge leeftijd? Nou, Chico heeft een veel jongere vriendin. Die is 12 jaar jonger. En dat snapt deze verzorgster wel.
8: Hoe kan je naar de kijker niet denken van, oeh, mooie jonge dame. Waarom ook niet?
6: Ja, jonge vrouwtje houdt jezelf dus ook jong, maar dat wist jij natuurlijk al. Het Radio 10 weer. Vanavond blijft nog lang helder en boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en opnieuw warm, 24 tot 30 graden.
5: Het geluidje wat je net hoorde, heb jij dat gedaan op een weekend? Of was dat echt een ezel?
6: Het was
5: laat ze horen? Dat...
6: Ja, zeker, dat kan.
5: Ja, precies. Ja,
6: misschien was ik het zelf.
5: Ik herken het, ja. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen eventjes naar de files, want Robin van de regie die weet nog steeds waar het stilstaat. Goedenavond.
9: Goedenavond. Nou, bijvoorbeeld nog op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Een uur vertraging tussen Roelevarensveen en Rijswijk-Plaspoelpolder. Op de A12 heb je ook een uur file tussen Bunneke en Nieuwerbrug, doordat er benzine op de weg ligt en de schoonmaakmachine er nog niet is. En op de A27 sta je 3 kwartier vast door een ongeluk tussen Hilversum en Almerehaven.
5: Het is best lullig dat je een uur in de file staat, omdat de schoonmaakmachine ook in de file staat.
9: Mocht je hem zien, geef hem even voor.
5: Oké, ja, precies. Ja. Maak ruimte. Nou, heel veel sterkte allemaal. Wij blijven sowieso lekker bij je. Lex die heeft straks voor ons nog een...

0: En ik heb cabaret uitgezocht van Team Fransen. Allemaal binnen een paar minuten.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: 12 minuten over 6. Het gaat zo supersnel. Het is echt niet te geloven. De meeste muziek in de middagshow, terwijl het alweer avond is. Dit is Gijs op 10. En mijn naam is Gijs. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew. Zitten wij lekker bij op de achterbank. En we rijden gewoon met je mee. We blazen af en toe even in je nek. En dat geeft misschien... Ja, misschien doen we het ook niet. Maar het geeft wel een beetje verkoeling. En ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt. Maar de NAVO-top... Die is nu weer ten einde. Ja, 2 dagen geduurd. Het was een unaniem belachelijk groot succes. Zoals grote baas Mark Rutte of Ivonier zou zeggen. De top werd gehouden in Turkije. En president Erdogan, die heeft een bijzonder relatiegeschenk gegeven aan alle wereldleiders. Een vuurwapen met 6 kogels en bijbehorend schoonmaaksetje.
2: Sorry, maar.
0: Ja, nee, ja, dat is een bijzonder cadeau, toch? Veel hoogwaardigheidsbekleders die reageren verbaasd. Premier De Wever van België die kwam er pas bij thuiskomst achter wat hij in zijn goodiebag had meegekregen. Wat hij in zijn cadeautasje zat. Nadat zijn delegatie hoorde wat andere leiders hadden ontvangen. En onze eigen minister-president die heeft het achtergelaten bij het consulaat. Ja, nee, niet bij het grof vuil. Maar die vond het niet gepast en die wilde het niet meenemen. En maar je kan zeggen wat je wil over dit cadeautje van Erdogan. NAVO-landen zijn in ieder geval nu letterlijk beter bewapend tegen het grote gevaar uit Rusland.
3: En we kijken, het is makkelijk om nu al onze woede te richten op Poetin. Maar misschien moeten we ook eventjes kritisch naar onszelf kijken. Ja, want de enige reden dat Poetin dit allemaal kan flikken... Ja, is omdat hij het Westen ziet als zwak. Aan een gegeven moment is ongelijk. Ja, we zijn hopeloos decadent geworden. Ja, wij zijn ook totaal ongeschikt voor oorlog. Ja, de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Ja, hebben de jonge generaties, de millennials en de generatie Z. En die zijn zo breekbaar als een sneeuwvlokje. Ja, die verlangen naar safe spaces en trigger warnings als er iets komt wat emotioneel kan kwetsen. Ja, dat zijn niet de generaties die naar het front wil sturen. Nee, binnen de eerste week heb de helft een burn-out. Ja, voordat het eerste schot gelost is, moeten officieren vragen beantwoorden of de rantsoenen wel vegan en glutenvrij zijn. Huh?
4: Gijs op 10. Gijs Staverman. De meeste muziek in de middag.
0: Ah,

0: Nou, zou ze dit ook voor haar nieuwe man hebben gezongen? Daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. Zou ze dan dit singeltje hebben gezongen tijdens een huwelijksnacht of zo? Of anders van het repertoire van Taylor Swift? Hoe hebben ze dat gedaan?
1: Ik heb geen idee.
0: Ze hebben toch muziek opgezet, of niet? Of hebben ze een voetbalwedstrijd gekeken? Dat was...
1: Ja, ik weet het niet.
0: Nou, TNT, ze zijn getrouwd en ze zijn volgens mij nu op huwelijksreis. En niemand weet waar ze naartoe zijn. En misschien... Nou ja, moet zo.

mag volgens jou niet vergeten worden. En misschien heb je wel een goede reden bij. Laat het mij eventjes weten via de Radio 10-app. Aan welke plaat zit je nu te denken? Welke plaat mag nooit meer vergeten worden volgens jou? Laat het mij weten. En dan draai ik hem zo met heel veel

0: Mooie vergeetminietjes komen al binnen. Nou, toevallig ook iets van Doe Maar. Maar dat is een beetje raar als ik nu net Doe Maar heb gedraaid. Dus dat gaan we dan niet doen. Maar iets anders qua vergeetminietje dan Doe Maar. Want Bel en Lene hoorde je net hier op de radio bij Gijs op 10. Straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, goed nieuws als je geen tol hebt betaald voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. En ik heb dingen gehoord over Wendy van Dijk.
0: Ja?
1: Die volgens mij weinig mensen weten.
0: Oh, en wat zijn die dingen dan?
1: Hoor je zo meteen.
0: Oké. Okay.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Deze week in de bonus.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
0: Fijne vakantie.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
3: Kippie.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Ja, goedemiddag, goedenavond eigenlijk. Vanavond nog lang warm. Vannacht temperaturen van 1 graadje of 14. Morgen veel zon, 24 tot 30 graden worden dan. Heerlijk weer. De zomer die komt dus weer echt terug. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
9: Goedenavond. Nou, nog op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld. Nog 1/2 uur vertraging tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoerpolder. Op de A12 Arnhem-Den Haag sta je tussen Houten Oost en Nieuwerbrug 3 kwartier stil, omdat er nog brandstof op de weg ligt. En door 12 kilometer file op de A16 voor knooppunt Terbrechtseplein richting Rotterdam kun je ook pas 1 uur later beginnen aan het maken van je vers pakket of wat je ook gaat eten.
8: Maken van je vers pakket?
9: Ja, dat heb ik.
8: Nee, nou, niet iedereen die doet dat, toch? Maar er zijn ook gewoon mensen die normaal koken en gewoon alles kunnen eten.
9: Jij maakt gewoon chicken tonight, of wat?
8: Nou ja, of je hebt daar een... je hebt daar een de KFC heet dat. En dan kun je het gewoon ophalen. Oké, nou, eet smakelijk in ieder geval. Zo direct. En ik hoop dat je ook snel uit de file bent. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Het is hoog tijd. Want het is alweer 6:30. Hoog tijd voor het nieuws hier op Radio 10. En vanavond, speciaal deze avond, met Martijn Nijhuis. Goedenavond.
10: Ja, goedenavond Gijs. In Oosterhout is een bouwvakker zwaar gewond geraakt bij een ongeluk, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg een zaag in zijn nek. Hij heeft eerste hulp gehad en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De Rotterdamse rechtbank heeft allerlei boetes vernietigd voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je boete is €35 als je elektronische tol niet op tijd betaalt, maar veel automobilisten kregen geen herinnering, dus die hoeven helemaal niet te betalen. Het raceweekend op Silverstone zijn er helmen gestolen uit een busje van Red Bull Racing. Oh. Voormalig Red Bull-monteur Callum Nicholas heeft via sociale media hard uitgehaald naar de daders. Helmen zijn replica's die zouden worden gebruikt voor lessen op scholen. Dus jullie benadelen gewoon kinderen, zegt hij.
8: Oh,
10: en
8: dat
10: is wel schrikken voor de dieven. Hij zegt erbij, er zijn camerabeelden.
8: Ah.
10: Dus succes.
8: Ja, en we hebben allemaal van die detectiedingetjes hebben erin verstopt. Dat moet je zeggen. Van waarismokoffer.nl.

0: Okay. Die heette Wat een Tijd. Gaat over de iconen van de Nederlandse televisiegeschiedenis.
1: Oh, dat zegt me wel iets.
0: Ja, precies, want je hebt hem zelf gemaakt. Mm-hmm. Er staat alweer een nieuwe aflevering online. Deze keer met Wendy van Dijk. Ik heb heel veel nieuwe dingen gehoord, moet ik zeggen. Zo wist ik helemaal niet dat zij achtergronddanseres was bij Hathaway.
1: Dat is leuk, hè? Dat wist ik ook niet precies meer. Maar dat is wel zo geweest.
0: Ja, wat ik ook niet wist, dat schijnt nogal een moeilijke man te zijn geweest.
2: Maar wel heel leuk en heel professioneel. Heel serieus. Hij moest ook echt in de hotelkamer bijna elke dag oefenen. Hij hield heel erg van bowlen. Dus overal waar we kwamen moesten we gaan bowlen.
1: Bowlen?
2: Bowlen.
0: Ja, bowlen, dat was zijn grote hobby.
1: Zo ongelooflijke stardom is dit.
0: Dit is toch informatie die je wil weten. Nou, en als je met Wendy van Dijk praat, dan moet je natuurlijk ook over die ene man hebben.
1: Sander.

0: De Buissonnier. Jullie waren
1: iedereen zegt het verkeerd. Buissonnier.
2: Ja, we hebben het meteen rechtgezet. Ze waren natuurlijk verloofd, maar een paar dagen voor die geplande bruiloft in de zomer van 2002 werd het afgeblazen omdat Sander was vreemd gegaan.
0: Mm-hmm.
2: En dan denk ik, jij zit daar.
0: Ja.
2: Met Wendy, en dan denk je, laat ik daar nou eens even over beginnen.
0: Nou ja, ik vind het is wel een essentieel ding. Het speelde gewoon, heel Nederland had het erover.
2: Ja.
0: En het is ook best wel lang geleden.
2: Ja, maar je durfde dat wel. Ja, nee, je hebt het gedaan. Dus
0: nou ja, ik heb gevraagd of ze alle albums van Volumia nog heeft.
2: Dat was een hele subtiele manier om erover te beginnen. Nou, ja. Volgens Wendy was het sowieso een heel zware tijd, vooral door de media-aandacht.
1: En natuurlijk, je bent bekend persoon en je staat onder een vergrootglas. Maar het is wel heftig hoor. Het is wel een grote prijs die je betaalt. Dat was
0: is dat
1: heel
0: de prijs
1: intens.
0: Die je betaalt omdat jullie alle twee zo bekend waren?
1: Ja. En misschien ook wel zo met onze liefde te koop waren, hè, of stonden. Het is echt heftig geweest voor beide.
2: Ja, en het gaat natuurlijk over het programma Over de Rooien, waarbij mensen de gekste dingen moesten doen. Maar ja, dan kregen ze wel 1000 gulden.
1: Iedereen vond het leuk. Iedereen leed mee. Lachen, gieren, brullen. En als ik dan thuis was en ik keek bijvoorbeeld dingen terug of ik zag het voorbij komen, dan kon ik echt wel denken.
0: Maar denken we, oh mijn god, wat heb ik gedaan?
1: Wat zijn we aan het doen, joh?
0: Ja.
2: Ja, nou zeg jij in die podcast ook dat jij Streetlife presenteerde. Dat was een veel chiekere versie volgens jou van Over de Rooien.
0: Ja, was dat ook. Was veel chieker.
2: Ja,
0: je verdiende ook minder geld. Maar bij ons moest je horloges kapot slaan. Die je bijvoorbeeld geërfd had van je opa.
2: Ik weet al dat jij het gezicht van iemand in een slagroomtaart duwde ook. Het was wel iets chieker.
0: Ja, maar dat was wel gezelliger. Je hoefde niet door de apenstront heen.
2: Met een wc-borstel je haar kammen, inderdaad.
0: Nee,
2: maar nou is het gekke. Er staat nog maar één keurig filmpje op YouTube. En in de schatkamer van beeld en geluid staat helemaal niks. Dus
0: oh.
2: Het is niet zo dat jij dit hebt laten weghalen allemaal.
0: Nou ja, dan is het wel gelukt, ja. Dan zijn die filmpjes... Ja, nou, ik heb ze nog in mijn eigen archief. Okay. Wil je ze hebben? Zeg maar welke aflevering je wil, dan krijg je hem van me.
2: Slagroomtaart, lijkt me wel.
0: De slagroomtaart.
2: Nou, de nieuwe aflevering van Wat de Tijd staat trouwens met Wendy van Dijk nu online.
0: Ja, het is allemaal te vinden via...

0: voor zangeres Kylie Minogue. Er was een podcast, een comedy podcast. Daar zei hij dat hij haar zou willen trouwen. Hij zou haar willen daten. En hij zou haar willen doen. Ja, na een hoos aan kritiek of van kritiek bood de premier een dag of twee geleden zijn excuses aan. Ik bied mijn ondubbelzinnige excuses aan voor deze ondubbelzinnige opmerkingen, liet hij in een verklaring weten. Kylie heeft zelf nog niet gereageerd, maar misschien vindt ze het wel heel leuk.
1: Het vergeet me niet, je.
0: Ja. Ik ken deze Australische premier niet zo goed. Maar ja, ook al zou je hem wel kennen, dat is natuurlijk heel raar dat je dit soort dingen roept natuurlijk, toch?
2: Nou ja, dat is een vraag. Als ik aan jou vraag, Gijs.
0: Wat?
2: Fuck, marry, kill. Wie zeg jij dan?
0: Fuck, marry, kill?
2: Ja, daar komt het vandaan.
0: Oh, daar komt...
2: maar geen antwoord.
0: Nee, ik wil net zeggen, ja. Dan ja, kijk meteen naar jou. Rembrandt, I'll be there for you. Die hoorde je daar... Nee. Ja, je kan toch ook iemand killen dan?
2: Of... Ja, oké. Okay.
0: Ja, zo bedoel ik. Je moet toch een keuze maken daaruit? Oké. Angelique van Androoy, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Goeie. Jij bent wel echt, hè? Ik heb nou het gevoel dat ik Lex aan de telefoon heb, of niet?
3: Nee, ik ben Angelique.
0: Oh, jij bent echt Angelique. Oké, okay, goed.
3: Ja.
0: Ja, Lex die heeft mij dus de afgelopen dagen een beetje in de maling zitten nemen. Heb je dat gemerkt?
3: Nou, eigenlijk niet.
0: Oh, oké. Okay.
3: Sorry.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, ik dacht ook dat hij...
3: Dat is ook niet zo moeilijk, geloof ik.
0: Om mij in de maling te nemen. Om mij in de maling te nemen? Dat is hartstikke moeilijk. Ik ben altijd heel erg op mijn quivive. Ik let altijd precies op wat er gebeurt. Ja, totdat ik wel het idee heb dat dit wel Lex is. Nee, oké. Okay, Angelique. Angelique, jij hebt een hartstikke leuk vergeetmenietje.
3: Ja, vond ik ook.
0: Ja, hoe kom je hier nou bij? Waarom mag deze plaat niet vergeten worden?
3: Ik heb hem een half jaar geleden gehoord en ik vind hem gewoon geweldig. En ik kan hem achter elkaar blijven horen.
0: Oh, serieus? Oh, wat geweldig. Nou, wij vinden hem ook hartstikke leuk. Je hoort hem bijna nooit op Radio 10.
3: Nee.
0: Behalve Top 4000 stond hij heel hoog ook. Over welke plaat hebben we het?
3: Bruno Mars met Atepi.
0: En Rosé, ja, de apathé. Apathé, apathé, apathé, apathé. Nou, ik ga met liefde voor je draaien. Ik wens je een fijne avond, Angelique.
3: Ik ga wel even lekker hard in de tuin zitten.

0: En ik heb dus serieus geloofd dat hij dus altijd met zo'n... hoe noem je zo'n ding eigenlijk? Waar je mee op een pauk slaat, stok. Nee, dit is niet een stok.
1: Het heeft ik ben paukenist geweest.
0: Serieus? Ja, ja. Is dat gewoon een stok? Je slaat met twee stokken op een pauk?
1: Ja.
0: Nou, dat heeft toch een andere naam? Dat is toch
1: gewoon
0: gek?
1: Een stok.
0: Oké. Okay.
2: Maar dit is toch ook geen pauk?
0: Wel, hij stond de hele tijd met een pauk. Stond hij boem, boem.
2: Ja, maar zei, nee, dat is geen pauk. Nee, een pauk pak je niet even vast. Een pauk is echt groter.
3: Is dit gewoon een stok en een trom?
2: Ja, het is een, het was een soort...
0: Maar ik dat je deze discussie start wel
4: even. Crypto knijter, knaller, knoeper.
2: In de podcast.
4: Of zoiets.
2: Ook in de podcast.
0: De crypto podcast.
2: Dat zou ook leuk zijn.
0: Er zullen heel veel mensen die denken van... Nou, dan gaan zij ons uitleggen waar je nou weer
2: waar je bitcoin moet kopen.
0: Ja, precies. Ja,
2: en dan gaan wij praten voor crypto.
0: Dames en heren, je hoort hem al op de achtergrond. Lex Gaarthuis! Ja, vanwege de crypto-knijter Knoepert-Kanjer, die jij elke dag voor ons maakt.
1: Ja.
0: Want dat vind ik wel, ik vind wel knap dat je elke keer een andere kan bedenken.
1: Nou, ik ook inmiddels.
0: En ja, dat dacht ik al, ja. Het kost veel moeite, hoor.
1: Nou, ik wil niet zeggen in mijn geval dat ik met mijn handen in het haar zit, maar het zit er heel dichtbij.
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Soms wel. Ja.
0: Nou, ik vind het heel knap.
1: Maar ik heb
0: en ik vind het ook knap dat wij het ook regelmatig kennen of herkennen. Ja. Maar ook niet altijd. Gisteren waren we er niet heel goed in. Waren er veel luisteraars die het goed hadden?
1: Eén.
0: Oh,
1: dat is genoeg, hè?
0: Oh, Hans, ja, maar dan was hij dus wel moeilijk. Okay. Straks na 7:00 ga jij een van de platen draaien die jij nu verkryptotiseerd hebt. Laat maar weten. Welke is het?
1: Bah, dat wordt lang douchen met intimie.
0: Och.
2: Ik vind het wel leuk.
1: Dat wordt lang douchen met intimie.
0: Wet, wet, wet. Zou dat kunnen?
1: Nee.
0: Oh. Oh. dat wordt lang douchen met intimie. Dat wordt... Bah, dat wordt lang...
2: It's raining, man.
0: Oh.
2: Van the weather girls?
0: Van the weather girls.
1: Nee, is ook niet.
0: Oh.
3: Dirty cash, nee.
5: Ja, dirty old man, dacht ik, maar die is het natuurlijk niet.
0: Door de cash van,
5: Money Talks.
1: Team Luisteraar denk ik weer, hoor.
0: Ja, dit is Team Luisteraar,
1: denk ik. Maar in de app. Bah, dat wordt lang douchen met intimie. Succes.
0: Bah, dat wordt lang douchen met intimie.
1: Ja.
0: Wat is lang douchen met intimie? Is dat met een zalf? Of met bah. Oh, dat is ook vies.
1: Bah, dat wordt lang douchen met intimie. Nou, welke plaat bedoel ik? Meld je in de app.
0: Zo benieuwd.
1: Dag, Gijs.
0: Veel plezier met Lexo na 7:00.

0: werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
14: Hier, moet je opletten.
13: Chocomel?
15: Sloopmelk.
13: Mona?
15: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
15: Sloopmelk.
13: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
15: Sloopmelk.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Hey, jij daar.
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
18: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
19: Even

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
10: Ja, een lekker donderdagavondje lachen, winnen, meezingen, leven na zeven met misschien wel jouw kans op een gloednieuwe barbecue. Maar eerst het nieuws van 7 uur, Martijn Nijhuis, goedenavond.
11: Goedenavond Lex, bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk gebeurd. Een bouwvakker raakte zwaar gewond doordat hij een zaag in zijn nek kreeg. Dat meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerst hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe dat precies kon gebeuren. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen. Zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. Wespenbestrijders hebben het nu al heel erg druk. Volgens Hart van Nederland ligt de piek van de wespenoverlast normaal pas in augustus, maar ze draaien op dit moment al overuren. Door de warmte groeien de larven sneller uit tot volwassen wespen. En wielrenner Tadej Pogacar had veel zin in de Pyreneeënrit die hij overtuigend won. Ik ging er vandoor, want ik had niks te verliezen, zei hij na afloop. Hij pakte bijna 2,5 minuut op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. Pogacar veroverde ook de gele leiderstrui en dat had hij vooraf niet gedacht. Het Radio 10 weer, ook vanavond is nog lang aangenaam. Vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen op sommige plaatsen wel 30. En de dagen daarna verandert er weinig.
10: Martijn, dankjewel. Wordt het een gelijkspel in de Cryptoknijten Knoepert deze week? Het staat 2-1 voor Team Gijs. Of komt teamluisteraar nog langs zij? De Cryptoknijter luidde als volgt. Bah, dat wordt lang douchen met Intimie. Wederom is er maar één goed antwoord. Komt van Laura Arts. Laura, diepe buiging. Jij trekt de stand gelijk deze week 2-2. We bedoelden Inner Circle, Intimie. Met Sweat, bah, alalalalalong. En als je zweet, dan moet je douchen. Goed hoor, Laura. Echt heel goed. Ik zou bijna bonuspunten uitdelen, maar zo werkt het niet. Het is 2-2, een prachtig gelijkspel. Volgende week Gijs op 10 met mijzelf. Dus dan moeten we tegen elkaar gaan strijden. Dan ben ik team Gijs en dan zijn jullie team luisteraar. Dus dat wordt spannend. Martijn, fijne avond.
11: Ja, jij ook.
10: Dan naar de Nederlandse wegen. Een flinke staart van de avondspit staat er namelijk nog. 9 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A6, Muiden-Lelystad voor Lelystad door een ongeluk. 21 minuten. De A12, Lunetten-Den Haag voor Woerden. 37 minuten door een auto met pech. En de A15, Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel. Je vertraging daar 16 minuutjes.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Als wij zeggen, die grootste hit aller tijden, dan bedoelen wij ook die grootste hit aller tijden. Tot deze was Steve Winwood, you're the Valerie op 10. Om 12 minuten over 7 in de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.

0: Gezellig dat je er weer bij bent.
1: Hoe is het met je?
0: Het was de dag waarop Nederland volgens weerdeskundigen ontsnapt aan het extreem hete weer dat het zuiden van Europa teistert. Bij ons wordt het maar 30 graden en daar is volgens onderzoek 70% van Nederland erg blij mee. Weer 70% van diezelfde mensen vertrekt de komende week op zomervakantie richting het zuiden van Europa. Ja. De dag waarop de prijzen aan de pomp alweer net zo hoog zijn als voor de vredesdeal tussen Amerika en Iran. De straat van Hormuz betekent inmiddels zo'n grote aanslag op onze portemonnees dat ze het in de PC-hoofd al de straat van Hermes noemen. En het was de dag waarop we weer lekker veel gloednieuwe barbecues weggaven tijdens onze Radio 10 Barbecue 10-daagse. En de dag is nog niet om. En je kent het spreekwoord. De aanhouder wint het laatste satéetje.
1: Ja.
0: Ken je het spreekwoord niet?
1: Oh, nou dan ken je het nu.
0: Dus houd het barbecue-alarm in de gaten, want ik garandeer jou, voor 9 uur vanavond geef ik zo'n gloednieuwe barbecue weg. Inclusief Radio 10 Barbecue schort en alle benodigdheden die je nodig hebt om dat ding aan te krijgen.

0: Het is de zomer van 10. Je hoort en je voelt het aan alles. En je ruikt het ook een beetje. In dit geval, sweat. Alalalalalom.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Oh, ik heb er nog eentje. Ik heb er nog eentje. Radio 10 Zonnebril, Edizione 2026. De originele en ultieme upgrade van je zomer. En je kan hem scoren als je mij vertelt welke top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. En hij is lastig vandaag. Geen hoor.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, ik zei het, hè. Dat is niet gemakkelijk, niet. Maar ja, het is misschien wel een van de laatste Radio 10 zonnebrillen van deze zomer die we hebben. Dus ja. Oh, wie hoorde hier? Eén artiestennaam via de app. Is scoren.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Sega Fredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
9: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan, zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Wie scoort straks een van die laatste Radio 10 zonnebrillen voor deze zomer? Want ze gaan er hard doorheen, jongens. Je hoort het zo. Eerst Billy Ocean.
11: Radio 10. Gonna get tough.

0: 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, van Mr. Rock'n'Roll is de kleine stap naar Mrs. Rock'n'Roll op Rockfun. There she is. Patricia.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey Patrice, hoe is het met jou?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Was jouw afgelopen dag ook een beetje rock'n'roll?
2: Ja, ik luister de hele dag naar Radio 10 in mijn NAVO-studio. Dus nou, dat is de hele dag swingen, hè?
0: Dat is. Nou ja, maar komt het alles dan allemaal een beetje rechtop en zo?
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Of krijg je rare dessins op de nagels?
2: Nee. Dat komt allemaal goed.
0: Oké. Heb je druk?
2: Nou, ik zit hier met twee klanten, dus die luisteren echt mee.
0: Waar?
2: Ja, hallo. Joh. Hey.
0: Hallo, twee klanten.
3: Hallo.
0: Hoe heet hij zo? Of mag dat niet in verband met de privacy?
2: Nou, dat mag wel. Dat is Regina en Ingrid.
0: Regina en Ingrid, wat gezellig. Maar onwijs gezellig. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nou, het is dat ik geen nagellak draag als ik langsgekomen, zeg.
2: Nou, hartstikke welkom.
0: Geweldig. Hey, en dan is het lekker kletsen. En ondertussen worden de nagels gedaan. En wat wordt er dan zo al doorgenomen? Dorpsroddels of...
2: Alles natuurlijk, hè. Alles wat er in het dorp gebeurt. Ja, ja, ja. En zo. Ja. Dus,
0: en wat is het de laatste roddel in Rukven?
2: Wat is de laatste roddel in Rukven? Ja, dat er heel veel wegafsluitingen zijn. Dat we daar een hekel aan hebben en dat we niet weten wat er allemaal afgesloten is.
0: Dat is de ruk in Rukven eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dan weten we dat. Zijn we daarvoor gewaarschuwd? Als mensen nu luisteren, dachten, nou, ik wilde morgen naar Rukven, maar dat doe ik dat niet.
2: Nee.
0: Bij deze heb je het gehoord van Patrice. Zeg Patrice, dan kun je ondertussen ook nog even een spelletje oplossen. Want wie hoorde je hier nou drie keer? Nog één keer luisteren.
1: Ja, hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, hij was moeilijk, maar jij denkt hem te weten.
2: Ja, ik denk Samantha Fox.
0: Samantha Fox, ja zeker wel. Patrice, oi. De nageltjes goed gedaan en zometeen ook de Radio 10 zonnebril op je neusje. Gefeliciteerd.
2: Nou, helemaal goed. Dat komt helemaal goed uit. Volgende week moeten wij met de band spelen waar het waarschijnlijk stikwarm is.
0: Oh.
2: Kan ik ook gelijk opzetten.
0: Ook dat nog. Misschien is het leuk als jullie dan met z'n drieën even juichen. Twee klanten en jij ter afsluiting.
2: Wij doen even met z'n drieën juichen. Ja. 1, 2.
0: Heerlijk, dat spontaan.
1: Hoor je.

Alexia uit Rukven. In haar eigen nagelstudio speelde zij mee met twee klanten. Het spelletje hoor je hem, dan scoor je hem. Lisette stuurt een berichtje. Hoe heet die nagelstudio? Het klonk daar zo gezellig. Ik wil er best een stukje voor rijden. Dat weet ik niet, maar misschien kan Patricia dat even doorgeven. Ik heb al gegoogeld op nagelstudio Rukven, maar dan krijg ik er zeker drie. Dus dan moet ik gokken en dat wil ik. Hè? Dus Patrice geeft dat nog even door. Hè, gezellig. Lachen, winnen, meezingen. Dit is Leven na 7, de avondshow op Radio 10. En lachen en winnen doe je straks tegelijk. Als je het barbecue-alarm hoort tijdens deze Radio 10 Barbecue 10-daagse, maak je dan namelijk kans op een spiksplinternieuwe barbecue met alles erop en eraan. Dus houd in de gaten. Hoor je het? Heb je barbecue via de Radio 10.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavoriet.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Jouw kans op een gloednieuwe barbecue binnen nu en snel. Eerste nieuws van 8 uur in Leven na 7. Mark Bergt.
14: De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu €400.000 betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weurt bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan. En ze bedachten zich geen moment, ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosciuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. Het radioteam weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer. En vannacht wordt het ongeveer 14 graden. En morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden.
13: Mark, dankjewel. Radio 10 verkeer dan de Flitsmeister. 1 vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Bodegraven. 12 minuten. En een nagekomen bericht voor iedereen die de gezelligste nagelstudio van Nederland net gemist heeft in het spelletje. Tenminste, zo werd hij genoemd door Lisette die daarop reageerde. Patricia speelde mee met het spelletje en alle klanten schreeuwden en leefden mee. Hoe heette die nagelstudio? Dat is, ze heeft het doorgestuurd, Bas Pro Nails in Rukven, dames en heren. De band waarin ze speelt, dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Nou, Patrice, factuurtje komt eraan, hè?
9: De Barbecue 10-daagse. Nah. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.
13: Ja.
9: Radio 10.
15: De zomer van 10.
13: Lex Schaart. Oh, die barbecue is dichtbij, jongens.

0: 20 middenin. Echt bullseye middenin. De barbecue.
1: De barbecue. 10-daagse.
0: 10-daagse, dat bedoel ik. And you get a new barbecue. And you get a new barbecue. And you get a new barbecue. Als je tenminste scherp blijft op het...

0: barbecue, maar ook een exclusief Radio 10 barbecue schort met daarin alle benodigdheden, tangen, grijpers, dingen die je nodig hebt om direct te kunnen starten met een heerlijke barbecue. En laat eerlijk zijn, de vooruitzichten qua weer zijn top op dat gebied. Maar ja, dan moet je het wel barbecue-alarm horen natuurlijk. Nou,
1: barbecue!
0: Hallo, hallo, dat is toevallig. App hem maar. BBQ, barbecue, iets wat erop lijkt. Ik reken het allemaal goed vanavond, ben in een goede bui. Dus kom maar door via die gratis Radio 10 app. Score de nieuwe barbecue tijdens de Radio 10.

0: alles erop en eraan. En hoe lekker zou het zijn als je hem wint? Als ik nu je naam noem, dan is het zover. Rowena uit Rijnsburg.
1: Ja!
0: Ja! Ja! Ja! Oh, Rowena, jij kan hem goed gebruiken, want...
1: Ja, super!
0: Want...
1: Nou, we zijn bezig. We zijn verhuisd. We hebben een tuin, maar geen barbecue.
0: Ja, dat is armoeig, hè? Dan zit je tegen een stuk niks aan te kijken hoe mooi je die tuin ook aankleedt. Als er geen barbecue in staat, Rowena, is het geen tuin.
1: Fantastisch.
0: Nou, het wordt een zomerlang barbecue. Gefeliciteerd, jij wint een houtskal barbecue. Deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En we doen er een Radio 10 barbecue schort bij met alles erop en eraan.
1: Super. Helemaal leuk.
0: Ik wens je daar heel veel plezier mee. Stuur je even een fotootje als de eerste barbecue plaatsvindt.
1: Fantastisch, gaan we doen.
0: Vinden wij leuk. Veel plezier ermee, hè?
1: Dank je.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Hey.
11: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
16: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie olifant.
18: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
19: Honda,

0: www.trekpleister.nl.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: De prijs

0: Op zoek naar inspiratie voor je ramen?
1: Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Lachen winnen, meezingen. Het is leven na zeven. En meezingen doe je straks met Cresip. I would stay na Bon Jovi. Dit is Living on a Prayer.

Het was hun doorbraak. Sindsdien zijn ze eigenlijk niet meer... Nou ja, eigenlijk wel, maar zijn ze ook weer teruggekomen. Cressip, I Would Stay bij Radio 10. Jouw station voor die grootste hits aller tijden, ook deze zomer. Met zometeen natuurlijk 3 uur lang het beste, mooiste en fijnste uit de top 4000. Een lekker late avond. 3 uur lang top 4000 classics met Edwin Ouwehand. En over die top 4000 gesproken stonden er allemaal in. Platen die ik nog voor je ga draaien in Leven na 7 vanavond. Robbie Williams, Millennium zometeen bijvoorbeeld. Naar deze meneer, Barry White.

0: Shoot You Bagel, Michel Tello. En zometeen 3 uur lang het beste, mooiste en fijnste uit de top 4000. Ook op je donderdagavond. Ik zou zelfs willen zeggen, juist op je donderdagavond. De top 4000 Classics met Edwin Aanwand. En daarom draaien we aan
1: de top 4000 Tombola.
0: En dat is een enorme bingo molen. En wel eens gezien, karstinnig zeg. Maar ja, er moeten ook alle 4000 nummertjes uit de top 4000 in. Er rolt straks een balletje uit met 1 nummertje erop. En dat nummertje uit die afgelopen editie van de top 4000 gaan we draaien. Als startpunt voor die 3 uur lang Edwin Aanwand met de top 4000 Classics. Welk balletje is het vandaag?
2: 440.
0: Oeh, hoge notering zeg. Wie stonden daar? De Stranglers. Golden Brown. Veel.

0: Odeon Premium Barbecues.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-zak rode punt. Paprika's, 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: I am Vaiana of Motunui.
11: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: The ocean chose you.
11: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Goedenavond, zo dadelijk gaan we weer van start met de top 4000 classics voor deze donderdagavond. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
7: Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldenbroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Het protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22 die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van 400.000 euro. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Traan is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Traan heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Het radioteam weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
10: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: De barbecue 10 dagen.

was er nog zo'n berichtje in de media over een fles met een brief. Gevonden langs de kust in Schotland door een man en zijn hond. En ja, die fles die bleek in augustus 2024 al in de zee te zijn gegooid. Bij het Canadese Prince Edward Island. Ruim 43.

Dat is gebeurd. Die vrouw die werd opgespoord via Facebook. Maar nu komt het. Een antwoord is tot nu toe uitgebleven. Ja, dan ben je bijna in staat om naar Frankrijk te rijden... en verhaal te gaan halen. Zo van, wat maak je me nou?

Radio 10. Ilse de Lange. Vanaf volgende maand trekt ze langs de Nederlandse openluchttheaters. Van Amstelveen tot aan Ommen. En vrijwel overal zijn de kaarten uitverkocht. Maar er zijn hier en daar nog wel wat plekjes beschikbaar. Ja, mocht je nog nooit naar een openluchttheater zijn geweest, dat is echt een aanrader, hoor. Alleen, ja, je moet het wel treffen met het weer. Ik had een keer de pech dat ik in een regenbui terecht kwam. Maar goed, even terug naar Ilse de Lange. Na de zomer komt ze met een nieuw album. En dat wordt volgens haar misschien wel haar meest positieve plaat in jaren. Opgenomen in haar eigen studio, dichtbij familie en vrienden. Nou, hopelijk niet te dichtbij die familie en vrienden, want een kakelende tand op de achtergrond, daar zitten we niet op te wachten. Tof hier.

0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: prijs.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: De grootste hitlijst aller tijden.
6: Edwin Ouwehand.
7: Jamiroquai hoor je bijna nooit op de radio. Maar hier straks wel. Na Maroon 5.

Radio 10, Maroon 5, This Love. Nou, snap ik dat je graag een beetje voorkennis wilt hebben. Dus ook vanavond kwam via de Radio 10 app weer de vraag: ga je straks nog een barbecue weggeven? Logische vraag natuurlijk. Het is tenslotte de barbecue 10-daagse. Maar dan ga ik toch even een politiek antwoord geven. Dat kan ik helaas niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Ja, zo werkt het spel nou eenmaal, hè. Het enige waar je op moet letten is het barbecue-alarm. Gaat dat

Jean kunnen zien. Ja, niet die van Michael Jackson natuurlijk. Of aan de andere kant misschien ook weer wel. Want, nou ja, daar kom ik zo dadelijk op. Ik heb het nu over de Amerikaanse tennislegende Billie Jean King. Inmiddels 81, maar zij was dus de gast bij de Grand Prix van Silverstone. Maar wat dat betreft is er echt wel een link, hè, met deze Billie Jean. Toen Michael Jackson namelijk dit nummer wilde uitbrengen, was Quincy Jones, de producer, bang dat mensen zouden denken dat het nummer over haar zou gaan. Over die tennislegende Billie Jean King. Dus stelde hij voor, ja, Michael, misschien moet die titel gewoon even veranderen in, nou, wat dacht ik bijvoorbeeld, in Not My Lover. Alleen Michael weigerde dat omdat hij vond dat de naam Billie Jean essentieel was voor het nummer. Nou ja, en de rest is geschiedenis. Top 4000 Classics, nu met Kate Bush.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Zometeen bij de top 4000 classics. Onder andere een heel lekker liedje van Hootie en de Blowfish. En Billy Joel staat al klaar. Nu is het Radio 10 Nieuws van 10 uur.
8: Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag. En beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Het radioteam weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30.
9: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

lekker liedje van Hoodie en de Blowfish. Nou, had ik te veel gezegd? Dacht het niet, hè? De afgelopen editie was Only Want To Be With You goed voor nummer 2128. Maar nog even over de naam van de groep.

Nou, omdat je hem zo dadelijk gaat horen. Naast ook hits van Patrice Rushen en Kensington. Maar nu eerst een echte klassieker. Graag neem ik je namelijk mee terug naar de 70s met Nazareth and Love Hurts.

Ja, ook deze Enrique Iglesias heeft zich tijdens dit WK voetbal van zijn beste kant laten zien. Ja, natuurlijk niet op het veld, maar tijdens het officiële FIFA Fan Festival in het Mexicaanse Monterrey. Daar gaf hij een gratis concert voor meer dan 100.000 mensen. Ja, dus je kunt wel zeggen dat de sfeer er al goed in zat voordat de eerste bal had gerold. Al zal Enrique af en toe ook wel hebben gedacht, wat is dat toch hier met die gasten in het oranje en die alsmaar van links naar rechts willen? Snolle bolletjes of zoiets? Ja, dat werkt. Top 4000 Classics, nu.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
20: Hier, moet je opletten.
19: Chocomel?
21: Sloopmelk.
19: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
19: Milner?
21: Sloopmelk.
19: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
21: Sloopmelk.
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
23: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
24: Honda, the power of dreams.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

ik daar een doedelzak? Of is het Phil Collins? Nee, het is Phil Collins, maar drummen kan niet. Maar op de doedelzak heb ik hem nooit. Nee, goed. Dit jaar wordt hij trouwens opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat gebeurt eigenlijk voor de tweede keer. Want ja, dat was eerder al het geval met Genesis. Alleen, ja, optreden tijdens de ceremonie later dit jaar in november. Ze hebben het hem gevraagd, maar hij heeft gezegd van nee, dan moet je er echt de wedstrijd klaar voor zijn. En dat is hij naar eigen zeggen nog niet. Maar feit is wel dat hij daarbij ook heeft gezegd van ja, ik voel me eigenlijk lichamelijk beter sinds jaren. Dus nou ja, dat gaat weer de betere kant op. En over nieuwe muziek wordt nagedacht. Top 4000 Classics. Zometeen nog met Diana Ross. En nu

0: al 82. Maar begin mei was er toch weer een van de blikvangers op het Met Gala. Mocht je niet weten wat dat is, je moet dat zeg maar zien als het meest exclusieve modefeest ter wereld. Een soort carnaval voor supersterren met veel te dure kleding en heel weinig bewegingsvrijheid. Maar je komt alleen binnen als je bent uitgenodigd door Anna Wintour. Die is heel groot in die modewereld. Je kent haar naam waarschijnlijk wel. Dus zelfs rijk en beroemd zijn is daar soms nog niet goed genoeg. Maar hey, als je nou Diana Ross heet, dan gaat die deur wel open. Maar ze werd ook een echte blikvanger door haar jurk. Met een sleep van ruim 5 meter. En dit is echt wel schattig. Daarop waren de namen van al haar kinderen en kleinkinderen geborduurd. Mooi toch? Radio 10, nu.
1: De

0: gaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Deze week in de bonus, alle Bertolli.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Ze zijn er weer. De vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: Are you ready to be the hero?
10: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
13: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: Radio 10 Nieuws van 11 uur.
1: In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars, en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
2: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Aan de andere kant, Everything I do it for you. Die kennen we ook allemaal uit ons hoofd. Dus, nou ja, vergeet allemaal maar wat ik zojuist heb gezegd, mensen. Want ik heb mijn eigen theorie hiermee volledig onderuit getrokken. En door maar weer met de classics. Onder andere nog straks met Benson Boone. Ook hoor je ABBA en Mika. En nu eerst Led Zeppelin. Ja, alleen die naam al, die komt gelijk binnen. Hè? En zeker dan daarachter met de woorden Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: De grootste hits aller tijden in de top 4000 classics.
2: Radio 10.
1: Radio 10.

Nou weet ik niet of het je ooit opgevallen is, maar de melodielijn van dit liedje, van Mika, Relax, Take It Easy, die is gebaseerd op een hit uit de jaren 80. En dan heb ik het al.

0: De schrijver van het liedje, de zanger van The Cutting Crew, die moest er destijds door zijn eigen fans op worden gewezen dat dit zo was. Geen idee of ze hem destijds ook hebben moeten kalmeren met de woorden...
1: Gestart.
0: Ja, take it easy. Dat werkt, zeg maar. Top 4000 Classics, nu met ABBA.

0: love the rest in peace.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue.

0: grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: iWish. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense. Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
3: 7,
4: wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.

0: en de Marshall. Beautiful Goodbye. Ja, los van het liedje zelf is het ook gewoon een mooie titel, hè? Want meestal denken we bij afscheid nemen aan iets verdrietigs. Maar in dit geval draaide Amanda Marshall het juist om. Het gaat over een liefde die voorbij is. Zonder ruzie, zonder modder gooien.
1: Het kan dus toch.
0: Ja, want zelfs achter een mooi afscheid zit uiteindelijk maar één ding. Inderdaad, liefde. Of laten we het nog wat breder trekken. Alles is gewoon liefde, joh. En dan komen

wat tranen weggepinkt in de top 4000. Ik heb het net nog even nagekeken in de lijst. Daarmee bedoel ik dat er best wel wat hits met tears in de titel voorkomen. Ik noem daar bijvoorbeeld een Tears in the Morning. Ook Tears in Heaven. Nee, ik moet niet gaan zingen. Tears Run Brinks. Dancing with Tears in My Eyes. Nou ja, zo kunnen we nog even doorgaan. En ook opvallend, van Smokey Robinson, die je net hoorde, hebben we in de lijst ook nog The Tracks of My Tears. Maar goed, ik wil de avond verder niet zo afsluiten. Dus laten we deze constatering maar even voor wat het is. En bovendien, van dit liedje word je toch ook wel weer vrolijk, of niet? Dit is Kim Wilde, Four Letter Words. Ja, en met Four Letter Words hebben we het niet over een tier, mensen. En ook vier letters, maar nee. Dit is L-O-V-E natuurlijk. Goed, ondertussen gaan we alweer richting de nacht van 10. Ik wens je alvast een goede nacht. En wat mij betreft graag tot de volgende. Ik zeg

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mee.

0: retour.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Drie tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al twee Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt, later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
5: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

country club either.

0: Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.